0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS-journaal. In Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn inmiddels bijna

0: verwikkeld zijn, nadat gesprekken vastliepen. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Het dodental in Nepal blijft vermoedelijk flink stijgen. Het is inmiddels opgelopen tot bijna 400. Er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Dan ook weer kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel. Via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Dat vind je alleen bij ons.
1: Bij ons in Aalsmeer.
0: Radio Aalsmeer.
2: Energie volgt aandacht, zoals je weet. Focus je op wat je wil, net als een topatleet. Sta op en ga voor je dromen, het leven zal je belonen. Het is nu tijd om je strijdlust te tonen. Onvoorwaardelijk strijden om jezelf te zijn. Strijden voor je welzijn. Strijden voor het promoten van een hoger bewustzijn. Het is nu tijd om nu wakker te worden. Niet meer alleen voor onszelf, maar voor de kinderen in wording. Ik ben klaar met al dat liegen. Klaar met het bedriegen. Klaar met het verstoppen. Mijn gevoelens weg te stoppen. Ik ben klaar. Wie jij nu ziet, ben ik.

uitgeblust. Waarom wachten? Waarom? Ga niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij kan niet.

0: kan niet wachten op goedkeuring van anderen. Alleen jij kan echt iets veranderen. Alleen jij.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
3: Radio Aalsmeer.

0: De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico naar de Golf van Amerika. In een tuin in Bokstel heeft de politie het stoffelijk overschot van een vrouw gevonden. De politie gaat ervan uit dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Demonstranten hebben in de Spaanse enclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn 389 doden geteld, maar er worden nog steeds honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Deskundigen zeggen dat de gletsjer die afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die onopgemerkt is gebleven. Het weer, de dag begint droog, vanmiddag wel weer kans op buien met kans op onweer. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

kijk naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

was, hij de boel wilde verkopen. En trouwen moest van hem nooit meer, zonder liefde ook geen pijn. En die overkant mocht branden, als die daar niet hoefde zijn.

Radio Aalsmeer. Best wel goed.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De verkeerstoren op luchthaven La Guardia in New York was mogelijk onderbezet tijdens het ongeluk afgelopen maart, waarbij twee piloten om het leven kwamen. Dat gebeurde toen het vliegtuig waarin zij zaten botste met een brandweerwagen. Volgens Amerikaanse media was de verkeerstoren onderbezet doordat twee luchtverkeersleiders een uur voordat hun dienst eindigde naar huis waren gegaan. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit wilde twee ontslaan. Congo is begonnen met het vaccineren van mensen tegen ebola. Het vaccin dat gebruikt wordt is officieel niet goedgekeurd voor de ebola-variant die nu rondgaat in Congo. Maar omdat daar geen vaccin voor bestaat, bestaat de hoop dat dit middel toch werkt. Het Afrikaanse land kampt met de dodelijkste ebola-uitbraak in zijn geschiedenis. Volgens de autoriteiten zijn al ruim 2500 mensen overleden aan de gevolgen. Lake Ontario tussen de VS en Canada heet, als het aan de Amerikaanse president ligt, voortaan Lake America. Hij tekende een decreet daartoe, waarmee de wijziging volgens hem direct van kracht is. Lake Ontario grenst aan de Canadese provincie Ontario en de Amerikaanse staat New York. Het is een van de 5 grote meren in het grensgebied. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. De man meldde zichzelf op het politiebureau. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Met kans op onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Het dodental in Nepal is opgelopen tot bijna 500, meldt de politie in het land. Dat aantal blijft vermoedelijk flink stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400, onder wie meer dan 500 toeristen, ook Nederlanders. Woensdag brak een gletsjer af in de Himalaya, wat een verwoestende watermassa op gang bracht in Nepal en Tibet. Volgens deskundigen was er mogelijk sprake van een tikkende tijdbom die onopgemerkt is gebleven. Bij de vereniging Eigen Huis zijn opnieuw veel klachten binnengekomen over makelaars. Het meldpunt Makelaar Dij werd heropend en daar kwamen volgens de Belangenvereniging de afgelopen maanden te veel klachten binnen. Veel huizenkopers vragen zich af of makelaars altijd onafhankelijk handelen. Ze stellen bijvoorbeeld vragen over biedingen na de deadline en onduidelijke taxaties. Volgens de vereniging moet het koopproces wettelijk worden vastgelegd. Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens hem ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. De stap van Trump komt op het moment dat de VS en Canada in een handelsconflict verwikkeld zijn. Trump veranderde eerder ook al de naam van de Golf van Mexico in de Golf van Amerika. Demonstranten hebben in de Spaanse exclave Ceuta hulpgoederen van het Rode Kruis tegengehouden. Ze blokkeerden eerst de weg naar het strand waar de hulporganisatie eten wilde uitdelen aan migranten. Met hulp van de politie kwam het Rode Kruis alsnog op het strand, waar demonstranten toen een deel van het migrantenkamp in brand staken. Het weer. De dag begint droog. Vanmiddag wel weer kans op buien. Mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon bij ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. Dat blijkt uit meldingen die binnenkwamen bij de vereniging Eigen Huis. Ook bij verkopers, die hebben ook minder vertrouwen.
2: Bij verkopers gaat het erom dat makelaars hen dan vaak biedingen onthouden, omdat ze de woning snel willen verkopen aan een relatie. En kopers hebben vaak het idee dat ze ofwel onder druk worden gezet om hun bod te verhogen, terwijl dat helemaal niet nodig is, of omdat ze niet eens de kans krijgen om een woning te bezichtigen, omdat de makelaar zegt dat dat niet meer kan.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. De politie heeft in een tuin in Bokstel een overleden vrouw gevonden. Ze is volgens de politie hoogstwaarschijnlijk door een misdrijf om het leven gekomen. De bewoner van het huis is aangehouden. Hij meldde zichzelf op het politiebureau. Het aantal doden na de vloedgolf in Nepal en Tibet blijft oplopen. Inmiddels zijn er 469 geteld, maar er worden nog honderden mensen vermist. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken houdt rekening met ook enkele Nederlandse vermisten. Bij Nepalezen in Nederland zit de schrik er goed in.
3: Alle mensen die iets met Nepal hebben en alle Nepalezen die hier zijn, ja, zijn nu zo bezig met hoe gaat het met onze familie en hoe gaat het met ons land. Want het is op zoveel plekken, ja, het is verschrikkelijk. Als ik de beelden zie, dan denk ik echt, het is een rampenfilm.
1: Deskundigen zeggen dat de gletsjer die gisteren afbrak mogelijk een tikkende tijdbom was die

0: Radio Aalsmeer. Lees mee op tv.
1: Dames en heren, pennen neer, schrijf je laatste zin af. Ik niet, ik wil meer, ik zit achter in de klas. Aan het wachten op de bel en ik ga rennend naar huis. Ik heb honderden ideeën en die moeten eruit. Hey Lippie, heb je haast, ga je lekker jongen. Je wilt toch rapper worden?

0: Op de reunie.
1: Dames en heren, ben er weer. 4 shows, 1 nacht. Ik heb nog meer problemen, maar een stuk minder last. Aan het wachten op de taxi en dan plankgas naar huis. Ik heb honderden verledens, maar die maken me juist. En ja, ik had haast, ik had werk jongens. Ik had het kunnen voorspellen voor je. En ik zet alles op.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Veel mensen die een huis willen kopen ervaren dat proces als oneerlijk, onduidelijk en moeilijk te controleren. De vereniging Eigen Huis heropende een meldpunt waar veel klachten binnenkwamen.
2: Oneerlijke biedprocedures, dus dan is het een beetje onduidelijk, een beetje schimmig. Biedingen na de deadline, nog extra rondes. Vervolgens wordt er ook veel geklaagd over de invloeding van biedingen. Dus eigenlijk het onder druk zetten om een hoger bod te doen, de prijs op te drijven.
1: De vereniging Eigen Huis wil dat het koopproces wettelijk wordt vastgelegd. Het aantal doden na de stortvloed in Nepal is opgelopen tot 469. En dat aantal blijft vermoedelijk te stijgen, want er zijn nog veel vermisten. Er wordt uitgegaan van meer dan 1400 vermisten, onder wie meer dan 500 toeristen.

0: Daarvoor op zijn oudere broer, een marinier die had gediend in de Vietnamoorlog. Pieter Cullen was 85. FC Twente en Ajax hebben zich allebei geplaatst voor de Conference League. De Amsterdammers wonnen ook de return tegen Sion uit Zwitserland met 5-3. Twente won de tweede wedstrijd van Karabach uit en in Azerbeidzjan. Het weer eerst droog, maar vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon. Het wordt vanmiddag ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
1: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Koning Harald van Noorwegen is overleden. Zijn dood is bekendgemaakt door het paleis in Oslo. Harald was het oudste en langzittende staatshoofd van Europa. Hij kampte de afgelopen jaren met gezondheidsproblemen en werd anderhalve week geleden opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Het hele land leefde al dagen mee, zegt correspondent Rolien Kreton.
2: Overal in Noorwegen de afgelopen dagen kwamen Nooren al bij elkaar om bloemen te leggen, om te zingen met elkaar. Dus mensen hebben hier wel rekening mee gehouden.
1: Koning Harald was 89, zijn 53-jarige zoon Hakon is nu de nieuwe Noorse koning. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. Reddingswerkers kregen de oproep een veilig onderkomen te zoeken. Ook de Chinese staatsomroep meldt dat het meer bij de grens met Tibet overloopt. Het aantal doden in Nepal door de overstromingen van woensdag is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een diamanten ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting is omgerekend bijna 4 miljoen euro waard. De Amerikaanse president Trump heeft een decreet ondertekend waarin staat dat Lake Ontario op de grens met Canada voortaan Lake America heet. Volgens Trump ligt het grootste deel van het meer namelijk in zijn land. Trump draait zijn hand niet om voor naamsveranderingen.
3: So if you think about it, we have a gulf and we have a lake. Now all we need is an ocean.
1: Internationaal worden de naamswijzigingen over het algemeen niet overgenomen. Het weer, eerst droog, vanmiddag wel weer kans op buien, mogelijk met onweer en zware windstoten. Tussendoor ook af en toe zon en het wordt ongeveer 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Echt Esther met Ellie Korving. Aanstaande vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds schuift Ellie Elisabeth Korving aan bij Echt Esther. Ellie is de oprichter van S-Zin en het platform szin.ai. Niet de zoveelste AI-tool, maar juist de tegenhanger. Waar AI onze buitenwereld spiegelt, gebruikt S-Zin dezelfde techniek in omgekeerde richting, van binnen naar buiten. Heb jij een vraag voor Ellie? Mail deze voor vrijdag naar esther@radioaalsmeer.nl. Meeluisteren kan overal ter wereld vanaf 6 uur 's middags via www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat ze intens bedroefd zijn door het overlijden van de Noorse koning Harald. Ze leven mee met de Noorse koninklijke familie en alle Nooren, schrijven ze op sociale media. Koning Harald overleed vanochtend na een ziekbed. Hij werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. Door zijn overlijden is zijn zoon Hakon van 53 nu de nieuwe Noorse koning. Harald was bijzonder populair in Noorwegen. Hij was 89 jaar. Het gevaar in Nepal is nog niet geweken. 2 dagen na de zware overstroming is een meer in het noorden van het land overstroomd. De politie in Nepal waarschuwt dat een dam aan de Tibetaanse kant van de grens is gebarsten. In een bericht op X worden reddingswerkers in het gebied verzocht om een veilig onderkomen te zoeken. De reddingswerkzaamheden na de eerdere overstroming zijn tijdelijk stilgelegd. Het aantal doden in Nepal is inmiddels opgelopen tot 469. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen 2 mannen in het museum voor toegepaste kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurven, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Zijn bekendste rol is die van Optimus Prime, de leider van de goedaardige Autobots in de Transformers. Cullen was 85 jaar. Het weer, op de meeste plaatsen droog, maar vanmiddag vanuit het zuidwesten naar het noordoosten opnieuw buien en kans op onweer. Het wordt een graad of 22. Ook morgen een regenachtige dag. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
2: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In verschillende landen wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van de Noorse koning Harald. Zo zegt de Zweedse koning Carl Gustaf dat hij een dierbare vriend heeft verloren. Koning Willem-Alexander, koningin Maxima en prinses Beatrix zeggen dat Harald zijn land diende met liefde, trots en overtuiging. Harald werd koning in 1991 en was het oudste en langstzittende staatshoofd van Europa. In Noorwegen was hij heel populair. Harald had al langer problemen met zijn gezondheid. Onlangs werd hij opnieuw opgenomen in het ziekenhuis. Koning Harald was 89 jaar. De Amerikaanse immigratiedienst ICE heeft 6000 handschoenen besteld die stroomschokken kunnen geven. De handschoen kan met een druk op de knop een schok geven van 250 volt. Volgens ICE kunnen agenten zo makkelijker betogers aan de kant zetten of arrestanten laten gehoorzamen die niet willen meewerken. Maar een burgerrechtenorganisatie en een groep democratische congresleden zijn bang dat de drempel voor geweld hierdoor omlaag gaat. Uit een museum in Wenen is gisteren op klaarlichte dag een ketting met bijna 700 diamanten gestolen. Volgens de Oostenrijkse politie sloegen twee mannen in het Museum voor Toegepaste Kunst een vitrine in, namen ze de ketting mee en sloegen ze op de vlucht. De ketting van meer dan 200 karaat bracht op een veiling 12 jaar geleden omgerekend bijna 4 miljoen euro op. De Canadese stemacteur Peter Cullen is overleden. In de jaren 80 sprak hij stemmen in voor tekenfilmseries als De Smurfen, De Gummiberen, G.I. Joe en De Snorkels. Peter Cullen was 85 jaar. Dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. Vanmiddag vanuit het zuidwesten opnieuw buien en kans op onweer. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Gedichten over namen op Boomkwekerskerkhof. Op het Boomkwekerskerkhof aan de Stormyweg 13 in Aalsmeer zijn vanaf zaterdag 5 september 31 gedichten te lezen. Kunst en Cultuur Aalsmeer, KCA, organiseert de gedichtentuin dit jaar voor de 18e keer. Het thema is namen. De gedichten gaan onder meer over namen van dierbaren, maar ook over bijnamen. De organisatie is ieder jaar verrast door de verschillende manieren waarop dichters het thema uitwerken. De gedichtentuin is 3 weekenden geopend. Op zaterdag 5, 12 en 19 september en zondag 6, 13 en 20 september, telkens van 12 tot 5 uur 's middags. De gedichten zijn te lezen op het historische Boomkwekerskerkhof, een gemeentelijk monument uit de 1875. Alle 31 gedichten zijn ook gebundeld. De bundel kost €5 en is verkrijgbaar bij Bruna in de Zijdstraat.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

De liefde die ik me tussen ons had voorgesteld, was eeuwig jij mijn ridder op het witte paard. Trouw tot in de dood, het was me zoveel waard. Ik weet zelf niet of je leeft, je hebt niet opgebeld. Het zullen weer je vrienden zijn of autopech, of dat je had gebeld, maar ik

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Dag van je leven, 34ste feest. Stichting Dag van je leven organiseert dit jaar voor de 30ste keer een feest tijdens de feestweek Aalsmeer voor mensen met een verstandelijke en of lichamelijke beperking. Op donderdag 10 september worden honderden cliënten van Ons Tweede Thuis en Ipse de Brugge met hun begeleiders en familie verwacht in de feesttent op het Praamplein. Het jubileumfeest biedt optredens van René Eshuis, Kimberly Hennepman en Tony Anderson. Ook de clowns Fieps en Katootje zijn aanwezig. Tijdens lunch is er een demonstratie rolstoeldansen. De stichting regelt bovendien het vervoer van en naar de woon- en dagcentra. De organisatie is volledig afhankelijk van giften en sponsoring. Vooral de stijgende vervoerskosten vormen een grote kostenpost. Daarom zoekt de stichting lokale bedrijven die vriend willen worden en financieel willen bijdragen. Kijk voor meer informatie op www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Oh, yeah, yeah. Altijd bij jou in de buurt. De

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In Nepal worden 3 Nederlanders vermist, meldt minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Het ministerie heeft geen informatie over het aantal Nederlanders dat in het gebied was. De Nepalese rampenbestrijding zegt dat er 977 mensen worden vermist. Vanuit Tibet is informatie moeilijker te krijgen. Het officiële dodental daar is vanochtend bijgesteld naar 5 en er worden 558 mensen vermist. China, dat Tibet als provincie bestuurt, is heel terughoudend met informatie over de omvang van de ramp of het aantal slachtoffers. Wel is inmiddels de Chinese premier naar het rampgebied gereisd, wat uitzonderlijk is. Een man uit Ede is veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Volgens de rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. actief deelgenomen aan de moord door Hutus op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. Tussen april en juli 1994 zijn in Rwanda honderdduizenden Tutsis en gematigde Hutus om het leven gebracht. Dit was een massamoord op een deel van de bevolking die door de regering werd georganiseerd. Eugène N. is nu 66. Hij vluchtte in 1998 naar Nederland, heeft inmiddels de Nederlandse nationaliteit. De nieuwe Noorse koning Hakon en zijn dochter Ingrid Alexander zijn in Oslo aangeschoven bij een speciale vergadering van het Noorse kabinet. Daarin zal hij zijn nieuwe koningsnaam bekendmaken. Hakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Harald was 89 jaar. Zware vrachtwagens mogen vanaf dit najaar niet meer over de dijk tussen Lelystad en Enkhuizen rijden. Volgens Rijkswaterstaat zijn de bruggen op de dijk in slechte staat. Dan het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor schijnt de zon. Het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweer kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Oude Spijkerbroek krijgt een tweede leven. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart kunnen nog tot en met 31 augustus hun oude spijkerbroeken inleveren voor een inzamelactie van het kernteam Fairtrade gemeente Aalsmeer. Dat kan bij de Wereldwinkel, Zeeman en Kraanmode in Aalsmeer. Aan de broek moet een briefje met naam en e-mailadres worden bevestigd. Deelnemers maken daarmee kans op een kledingbon van €70. De actie moet voorkomen dat oude spijkerbroeken bij het grofvuil belanden en worden verbrand. De ingezamelde kleding kan worden hersteld of gerecycled. Ook kan het materiaal worden verpulverd en gebruikt voor isolatie. Het kernteam wijst daarnaast op het belang van duurzame kleding. Wie een nieuwe spijkerbroek koopt, kan letten op keurmerken zoals GOTS, GOTS en Fairtrade. Meer informatie is te vinden op de websites van Fairtrade gemeente Aalsmeer en Fairtrade Nederland.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Business Lounge, thuiswerken en 40 jaar Pramarace. In de uitzending van Business Lounge op woensdag 2 september staan actuele ontwikkelingen uit het bedrijfsleven en in bijzonder Aalsmeers evenement centraal. Werkgever wil thuiswerken beperken. Mag dat zomaar? Te gast is André Villet van Dutch Harbor. Met presentator Erik Verbeek praat hij over de discussie rond thuiswerken. Ook is er volop aandacht voor 40 jaar Pramarace. Ter gelegenheid van dit bijzondere jubileum wordt binnenkort een speciale tentoonstelling georganiseerd. In Business Lounge wordt teruggekeken op 4 decennia Pramarace en wordt vooruitgeblikt op deze bijzondere tentoonstelling, want er staan geheimzinnige voorbereidingen op de planning. Business Lounge is te beluisteren en te bekijken op woensdag 2 september vanaf 7 uur 's avonds.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv. Radio Aalsmeer. Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Onder de vermisten na de overstromingen in Nepal zijn 3 Nederlanders. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken weet niet hoeveel Nederlanders er in het gebied waren. Nepal zegt dat in totaal nog bijna 1000 mensen worden vermist. Het dodental in Nepal is opgelopen naar 538. De nieuwe Noorse koning gaat voortaan officieel door het leven als Haakon de 8e. Dat heeft het paleis in Oslo bekendgemaakt. Algemeen werd al aangenomen dat dit de naam zou worden. Haakon is koning sinds zijn vader Harald vanochtend vroeg overleed. Hij was 89 jaar. Het kabinet onderzoekt welke juridische mogelijkheden er zijn om Omroep Ongehoord Nederland aan te pakken of uit het publieke bestel te zetten. Volgens minister Letchert komt het besluit heel binnenkort. Ongehoord Nederland ligt geregeld onder vuur. Deze week nog vanwege een online uitzending waarin uitspraken van Adolf Hitler werden besproken. De rechtbank in Den Haag heeft Eugène N. veroordeeld tot levenslang voor zijn rol bij de massamoord in Rwanda in 1994. Hij heeft met de Hutus deelgenomen aan de moord op duizenden Tutsis. Zo gooide hij een granaat in een stadion waar duizenden Tutsis waren. In 1998 vluchtte N. naar Nederland en ging wonen in Ede. Hij is nu 66 jaar. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS was het waarschijnlijk een voedselvergiftiging. Enkele studenten hadden ernstige verschijnselen, zoals uitdroging. Sommigen zijn afgelopen nacht met een ambulance opgehaald. Het introkamp met meer dan 800 studenten was op een camping in de Belgische plaats Poppel. Dan nog het weer vanuit het zuidwesten buien. Vooral in het binnenland veel regen en kans op zware windstoten. Tussendoor ook wat zon, het wordt 22 graden. Morgen opnieuw regen en dan wordt het 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

0: Radio Aalsmeer.
1: Lokaal nieuws met Marion Gijsler.
2: Echt Esther met Ellie Korving. Aanstaande vrijdag 28 augustus om 6 uur 's avonds schuift Ellie Elisabeth Korving aan bij Echt Esther. Ellie is de oprichter van S-Zin en het platform szin.ai. Niet de zoveelste AI-tool, maar juist de tegenhanger. Waar AI onze buitenwereld spiegelt, gebruikt S-Zin dezelfde techniek in omgekeerde richting, van binnen naar buiten. Heb jij een vraag voor Ellie? Mail deze voor vrijdag naar esther@radioaalsmeer.nl. Meeluisteren kan overal ter wereld vanaf 6 uur 's middags via www.radioaalsmeer.nl.
0: Meer nieuws? Ga naar radioaalsmeer.nl of lees mee op tv.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Haagse bronnen zeggen dat de onenigheid over de begroting gaat over een tegemoetkoming aan PRO. Die partij wil af van de voorgenomen bezuiniging van 6,5 miljard op de sociale zekerheid. D66 en CDA zouden de plannen willen parkeren, zolang er met de vakbonden wordt gepraat. De VVD wil dat niet. Bij een Oekraïense drone-aanval vannacht op een olieopslag en een appartementencomplex in de havenstad Sevastopol zijn volgens Rusland 4 mensen gewond geraakt. De stad ligt op de Krim dat door Rusland wordt bezet. Rusland voerde vannacht meerdere drone-aanvallen uit op een distributiecentrum van een postbedrijf in de buurt van de hoofdstad Kiev. Daarmee zouden ook woningen zijn geraakt. Of er doden zijn gevallen of gewonden zijn gevallen in de Oekraïense hoofdstad is onbekend. De inlichtingendiensten AIVD en MIVD kunnen straks makkelijker zogenoemde evidente tegenstanders opsporen en aanpakken. Dat staat in een wetsvoorstel van het kabinet. Dat soort tegenstanders zijn bijvoorbeeld Russische hackers, Chinese spionnen en IS-terroristen. Als het parlement de wet goedkeurt, kunnen de diensten onder meer een individuele hacker van wie ze denken dat die voor de Russen werkt, volgen, zonder daarvoor van tevoren toestemming te vragen. Minister Yesh Yilgaz benadrukt dat de privacy gewaarborgd blijft en dat een toezichthouder de diensten blijft controleren. Op het introductiekamp van een hogeschool in Breda zijn 175 studenten en begeleiders ziek geworden. Volgens de hogeschool BUAS gaat het waarschijnlijk om voedselvergiftiging. Volgens de hogeschool hadden enkele studenten ernstige verschijnselen zoals uitdroging. Dan nog het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon. Het is rond de 22 graden. Morgen vooral in de middag regen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

kijkt naar het laatste nieuws. De agenda en de mooiste foto's op RATV. Kaiweekanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekendgemaakt. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. De onenigheid tussen de coalitiepartijen, waardoor de begroting nog niet af is, gaat grotendeels over een tegemoetkoming aan PRO, dat zeggen bronnen in Den Haag. PRO kan niet leven met het kabinetsplan om op de lange termijn 6,5 miljard euro te bezuinigen op de sociale zekerheid. Om die partij tegemoet te komen zouden D66 en CDA die bezuinigingen willen parkeren, zolang er gesprekken lopen met de vakbonden. Maar de VVD is bang dat de goede verhoudingen met JA21 en de SGP op het spel komen te staan. Meer dan 120 kindergraven op een begraafplaats in Gouda worden voorlopig nog niet geruimd. Uitvaartorganisatie Dela wilde daar in november mee beginnen. Ouders van de overleden kinderen kregen vorig jaar een brief van Dela over de ruiming van de graven. Volgens de organisatie waren de grafrechten verlopen. Veel ouders reageerden geschokt en daarom heeft Dela besloten om de graven in Gouda de komende 2 jaar nog niet te ruimen. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. Dan het weer. Het regent op veel plaatsen. Vooral in het binnenland flinke buien met kans op onweer en zware windstoten. Af en toe schijnt ook de zon bij ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middagregen. Het wordt opnieuw een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah,
2: yeah. Top 40 Classic met Frank Bunnik.
3: Top 40.
4: Top 40 Classic.
5: Een hele goede middag, luisteraars van Radio Aalsmeer en welkom. Tot 6 uur is dit weer de Top 40 Classic natuurlijk, iedere vrijdag om 3 uur. En de komende 3 uur neem ik je weer mee terug in de tijd met een oude Top 40 lijst. En vanmiddag gaan we 11 jaar terug in de tijd.
4: Top 40 Classic.
6: Met vandaag de top 40 van
7: 29 augustus 2015.
5: En weet je nog wat de hits waren in die zomer van stiekem weg toch alweer een tijdje geleden? Nou, in deze lijst vind je onder andere Eva Simons, Pitbull, James Bay, Major Lazer, Avicii en The Weeknd. En ken je bijvoorbeeld Listen B, Thomas Jack en Silento nog? Je gaat ze allemaal horen tussen nu en 6 uur. En daarnaast natuurlijk ook wat jingeltjes en fragmentjes van een top 40 radio-uitzending uit 2015. En die was toen te beluisteren op Radio 538 met Jeroen Nieuwenhuizen. Dus die is er vanmiddag ook weer een beetje bij. Gezellig! Nou, daar gaat-ie. Het is de Nederlandse top 40. De enige lijst die echt telt met de 40 populairste hits van deze week. Samengesteld op basis van airplay, streaming, consumentenonderzoek en trends op social media. En dat onder toezicht van de Stichting Nederlandse Top 40 natuurlijk. En vanmiddag hoor je lijst nummer 35 van de 51ste jaargang. Met helemaal onderaan in deze lijst Martin Garrix samen met Usher. Dit is Don't Look Down.
4: De Top 40. Top 40 Classic.
0: Frank Bunnik.

0: Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En de kop is eraf. We hebben de eerste twee platen gehoord natuurlijk. Nummer 40 dus, Don't Look Down, Martin Garrix, Usher. 22 weken al genoteerd. En dit was op nummer 39. In de derde week weer een plek gezakt. Jason Derulo en zijn Cheyenne. Nou, dat is dus niet de grote hit geworden die ze hadden gehoopt. Want het was nog Alarmschijf ook een paar weken geleden. Maar zijn vorige hit staat er nog wel in hoor, van Jason Derulo. Want to Want Me, al 23 weken komen we dit uur nog tegen in de lijst. Nou, welke lijst is het dan? Nou, we zijn vandaag terug in het jaar 2015, de zomer van 2015. En wil je de lijst meelezen? Dat kan hè. Op top40.nl kun je de lijst dan opzoeken. Vul dan even de datum in, 29 augustus 2015.

0: 15 en dan vind je de hele lijst. Kun je onderaan ook het gedrukt exemplaar downloaden, wat je destijds bij de Mediamarkt kon halen. Want dat was toen de sponsor van de lijst, de Mediamarkt Top 40. Ja, prachtig. En zo kun je bijvoorbeeld zien dat we dit uur nog gaan draaien. Listen B, ik zei het net al, keer die nog. Was een grote hit hoor, Save Me op 36. Maar ook Fifth Harmony komt voorbij en Kensington bijvoorbeeld. En ik heb zometeen nog een nieuwe binnenkomer op nummer 34. Zijn slechts twee nieuwe binnenkomers deze week. De eerste op 34, zometeen dus. En ik zal ook even de top 3 van vorige week met je doornemen. Op 3, The Weeknd, Can't Feel My Face. Op 2 vorige week, Felix Jane en Jasmine Thompson en Ain't Nobody Loves Me Better. En op nummer 1 stond vorige week Nicky Jam en Enrique Iglesias met El Perdón. Nou, hoe die top 3 er deze week uitziet, dat ga je natuurlijk allemaal horen als je blijft luisteren naar de Top 40 Classic.
1: Dit is de Top 40 Classic.
2: Met Frank Bunnik.
1: De Top 40.
0: Ja, op nummer 38 vinden we Nico en Vince. En Nico en Vince die hadden vorig jaar een grote hit met Am I Wrong? Dikke nummer 1 hit was dat. En deze heeft het een stuk minder goed gedaan. Staat slechts 4 weken genoteerd. En op deze hit is trouwens ook Bibi Rexha te horen. En haar eerste 2 hits vinden we in deze lijst. Straks nog de samenwerking met David Guetta, Nicki Minaj en Afrojack. Hey Mama is dat op nummer 19. En Bibi is dus ook te horen op deze plaat, nummer 38 van Nico & Vince. Dat is That's How You Know. En die hoor je dus nu in de Top 40 Classic hier op Radio Aalsmeer.
1: 38.

Lizzie B komt maar één keer voor in het hitdossier. Maar ja, dat is omdat hij zo heet. David Jamal Lizzie B. Maar het is geen vreemde hoor. Nee, want hij heeft al meegewerkt aan Party Rock Anthem en Sexy and I Know It van LMFAO. En hij werkte ook al voor Rihanna, Sean Paul en Jennifer Lopez. Dus het is niet helemaal een vreemde in de top 40. Lizzie B dus, Save Me, op 36 grote hit geweest. Staat al 16 weken genoteerd. En daarvoor Omen van Disclosure en Sam Smith. Die zakken twee plekken naar nummer 37. Zometeen op 34 de eerste nieuwe binnenkomen. Maar eerst op nummer 35 Sharon Dawson. Dit is Something Beautiful.

Ja, in de top 40 is het niet zo'n grote hit. Ze was vorige week nieuw op 36. Nu slechts één plekje winst op 35. Something Beautiful van Sharon Dawson. Maar bij mij thuis was het 11 jaar geleden wel een hele grote hit, hoor. Het is de top 40 classic Radio Aalsmeer. Leuk dat je luistert. In 2015, daarin dat jaar zijn we terug. De zomer van dat jaar. Dit was de top 40 van 29 augustus. En nou, we hebben de eerste paar al gehad. En zo meteen nog een fragmentje trouwens van de radio. Hè? We gaan luisteren naar hoe Jeroen Nieuwenhuizen dat in 2015 presenteerde bij Radio 538. Maar eerst heb ik op nummer 34 de eerste nieuwe binnenkomer. Nieuw in de top 40. Ja, de eerste nieuwe is voor de 22-jarige DJ Tom Jack Johnston. Op het podium beter bekend als Thomas Jack. Hij komt uit Australië en hij gaat lekker mee in de tropical house trend van de zomer van 2015. Zijn eerste hit heet Rivers en die is deze week nieuw in de top 40.

0: Frank Bunnik.
1: Top 40 Classic. De top 40.
2: Terug in het jaar 2015. Dit is de lijst van 29 augustus. En je hoorde Fifth Harmony samen met Kid Ink. En die Kid Ink is een van de vele artiesten die met twee hits in deze lijst staan. En Kid Ink, die hebben we nu al gehoord, want we hoorden hem al eerder op nummer 38 bij That's How You Know van Nico en Vince en Bebe Rexha. En dus nu ook op Worth It van Fifth Harmony. En die gaat twee plekken omlaag naar nummer 33. En die Fifth Harmony, dat is die meidenband, hè? En hou die leden in de gaten, met name Camila Cabello. Dat zou wel eens een hele grote solozangeres kunnen gaan worden in de toekomst, hoor. Zometeen nog Major Lazer op nummer 31. En nog een fragmentje van de radio. Ik zei het net al natuurlijk, dat gaan we zo meteen naar luisteren. Maar eerst kijken we even wat we vinden op nummer 32. En daar vinden we Kensington en Riddles. En die staat al 17 weken genoteerd. Kwam niet hoger dan nummer 23 en is al die weken een beetje blijven jojoen. En dan blijft deze week ook gewoon nog even rustig een weekje staan. Op nummer 32, Kensington dus. Dit is Riddles.

0: De top 40 Classic op Radio Alsmeer is natuurlijk alle 40 hits. Maar we brengen je helemaal terug in de tijd met ook fragmentjes van de radio en jingles van toen. In 2015 was het Jeroen Nieuwenhuizen die de top 40 presenteerde bij Radio 538. En dat deed hij op deze manier.
1: Je weekend begint met Jeroen Nieuwenhuizen. De top 40. Radio 538.
2: Die Ellie Goulding, die had laatste eer om op de voorkant van de Britse Women's Health te staan. En toen vertelde ze ook meteen even in het interviewtje wat ze het leukst vindt aan haar nieuwe vriend. Ze zei erover dat hij net zo fanatiek sport. We kunnen samen naar de sportschool. Mooier dan dat wordt de liefde niet. Ja, kijk, een beetje uithoudingsvermogen kan nooit kwaad, hè?
3: Love me, come on, love me like you do.
2: 22 weken in de lijst, twee plekken gezakt naar 33.
1: Heel in de top 40.
2: Het is een beetje traditie van het bedrijf. Als ze weer eens iets nieuws aankondigen dat met muziek te maken heeft, dan komt er aan het einde van die presentatie een artiest zingen. Er was altijd een beetje ouderwetse rock. Dus U2, Paul McCartney, John Mayer. Het is niet heel sexy allemaal. Maar sinds Dr. Dre er werkt, verandert dat een beetje. En daarom dat Abel Tesfaye een paar weken geleden voor de hele wereld live de première van zijn nieuwe single mocht doen. Geproduceerd door de man die ook hits schreef voor Katy Perry, Britney en Ariana Grande. Dat wordt vergeleken met de man die deze week precies 6 jaar geleden overleed. The King of Pop, Michael Jackson. En dit had zomaar een hit van

Ja, die plaat van The Weeknd gaan we straks nog heel hoog tegenkomen in de lijst. Dit was een fragmentje van de lijst van een paar weken geleden. Hey, Major Lazer trouwens, die komen we twee keer tegen in de lijst. Die enorme knijter van Celine On, straks nog in de top 10. Maar hun nieuwe single staat ook al genoteerd. Die was vorige week nieuw op 33. En die gaat nu twee plekken omhoog naar 31. En die doen ze samen met Ellie Goulding en Terrence Riley. En die heet Powerful. Ik denk niet dat dat zo'n succes gaat worden als Celine On, hoor.

Dit was hem. Nummer 29 in de lijst. De Top 40. De Top 40 Classic Radio Aalsmeer terug in 2015. Ja, dat was helemaal 2015 deze plaat, ja. Daar was hij ineens. Kenny B, oftewel Kenneth Brons, zo heet hij eigenlijk. En hij begon al op jonge leeftijd te zingen. Maar pas nu in 2015 scoort hij zijn eerste hit in Nederland. In Suriname had hij al wat hitjes gehad, hoor. En dit was trouwens de 750ste nummer 1 hit in de geschiedenis van de Top 40. Dat is een hele mooie prestatie. Daar kreeg Kenny ook een Top 40 Award voor. Nou, inmiddels staat hij 21 weken genoteerd en is hij langzaam op zijn weg richting de uitgang. Vorige week op 25, deze week op nummer 29. Kenny B en Parijs dus. En daarvoor op 30 voor de tweede keer vanmiddag al Jason Derulo en Want to Want Me. Die gaat ook langzaam onderuit van 28. Dat mag ook wel, want die staat al 23 weken genoteerd. Nou, ik heb er nog eentje uit de lijst dit uur. En dat is een samenwerking tussen Armin van Buuren en Mr. Props. Samen staan zij al 17 weken genoteerd met Another You. Vorige week stonden zij op 26 en deze week noteren wij een keurige 28.

0: Ja hoor, ik heb nog even tijd om te kijken in die andere lijst. Die tipparade met 30 singles die een grote kans maken om de top 40 te betreden binnenkort. Maar nu nog niet. En zo zie ik hier op nummer 3 in die lijst een fijne plaat van een nieuwkomer in de Nederlandse hit gebeuren. Namelijk Sam Hunt. Zijn Take Your Time kan wat mij betreft wel een hele grote hit gaan worden. Dus ik draai hem even als tip voor de top 40. Sam Hunt, tot het nieuws van 3 uur. En dan zometeen tel ik met je door met de lijst van 29 augustus 2015 met nummer 27. Daar vinden we Wiz Khalifa en Charlie Puth en See You Again. Maar dus eerst eventjes Sam Hunt en Take Your Time.
1: Dit is een tip voor de top 40.
2: I don't know if you were looking at me or not. You probably smile like that all the time. I don't mean to bother you, but

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Nederlanders die in Nepal worden vermist na de grote overstroming zijn een vrouw van 51, een man van 29 en een Nederlandse vrouw die in Nepal woont. Van haar is geen leeftijd bekend. De drie waren los van elkaar in het gebied dat deze week door een vloedgolf werd getroffen, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. In Nepal en Tibet worden nog zeker 1500 mensen vermist. Het aantal doden staat op 543. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasy-pillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende effect pas veel later of helemaal niet. En daardoor is de kans op een overdosis groter omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen en dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt de Trimbos. Feyenoord heeft enkele tientallen mensen in beeld die zwaar vuurwerk zouden hebben afgestoken bij de wedstrijd tegen Cambuur afgelopen zondag. De club is nog bezig met het identificeren van de daders. Duidelijk is wel dat ze een stadionverbod krijgen en ook niet meer welkom zijn bij de uitduels van Feyenoord. De club zegt dat er ook maatregelen worden genomen tegen de supporters die geen vuurwerk afstaken, maar dat wel mogelijk maakten. In de competitiefase van de Europa League spelen AZ en NEC beide tegen zowel Benfica als Juventus. Dat heeft de loting in Monaco uitgewezen. In totaal spelen alle clubs in deze fase 8 wedstrijden. AZ treft onder meer ook Sturm Graz en Sunderland. NEC speelt tegen onder meer Dynamo Zagreb en Levski Sofia. Dan het weer, flinke buien. In het binnenland kans op onweer en zware windstoot. Het is ongeveer 22 graden. Morgen vooral in de middag buien en de temperatuur blijft ongeveer gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.

0: de Top 40 Classic.
1: Met vandaag de Top 40 van
0: 29 augustus 2015.
2: Traditiegetrouw inmiddels mogen we wel zeggen op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer. Een duik in het hitverleden met een oude top 40 lijst, de top 40 Classic. En die brengt u vanmiddag terug naar de zomer van 2015. Dit is de lijst dus van 29 augustus dat jaar. Met alle hits en ook fragmentjes en jingletjes uit die tijd. Je gaat zo meteen nog weer een stukje horen van Jeroen Nieuwenhuizen bij Radio 538. Want hij presenteerde destijds de top 40 al daar. En dus die hits, ik zei het al, zometeen nog Silento, ken je die nog? Maar ook One Direction komt dit uur voorbij. James Bay, Pharrell Williams en Pitbull ga je ook horen. En dit was zojuist op nummer 27, Wiz Khalifa met Charlie Puth. En See You Again staat al 20 weken genoteerd. En het komt uit die film Fast and Furious, deel 7, hè? En een van die acteurs uit die reeks, Paul Walker, die kwam 2 jaar geleden om het leven, hè, bij een auto-ongeluk ook nog eens. En een dag na zijn overlijden maakte Universal...

brak met deze plaat. En dat was meteen een succes. Het is de langst genoteerde ook nog eens. Al 29 weken staat hij genoteerd. Lost Frequencies dus op nummer 26. En Are You With Me? I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some

Onze eigen Eva Simons, Policeman. Een plekje gezakt naar nummer 25. Al 16 weken staat ze genoteerd. Geweldig zeg. En een plekje daarboven hebben we hem, de tweede en tevens hoogste nieuwe binnenkomer. Nieuw in de top 40. We hebben bijna 13 jaar moeten wachten op een hit van Shaggy. Hey Sexy Lady was zijn laatste hit eind 2002. En op zijn nieuwste hit werkt hij samen met Mohambi, die 5 jaar geleden in de top 40 stond met Bumpy Ride. En het leek er even op dat hij een eendagsvlieg zou worden, maar daar komt deze week een verandering in. Samen met Fady en Coasty hebben ze weer een hit te pakken

Watch Me Whip, Watch Me Nene. Ja, je hoort ze alle 40 in de top 40 classic. Dus ook deze Silento. En die was pas 16 hè, toen hij vorig jaar het nummer Watch Me opnam. Op YouTube werd het bij verschillende dansvideo's gebruikt. En zo werd het populair. Nou, zo populair zelfs dat het in één week meer dan 2,5 miljoen keer werd aangeklikt. Hij kreeg een platencontract en nu is het ook bij ons een hit. Watch Me gaat met stip van naar nummer 23. Nou, dan ligt de wereld aan je voeten, zou je denken. Want inmiddels weten we dat hij over 6 jaar in 2021 zal worden gearresteerd op verdenking van de moord op zijn neef. Nou, en vorig jaar is hij daarvoor dan ook veroordeeld. Hij moet 30 jaar de gevangenis in. Nou, voorlopig dus geen nieuwe muziek van Silento.

0: Classic met Frank Bunnik.
1: En dit was nummer 21, Sam Veld met DT en Show Me Love in de Addicts Indian Summer Remix. 5 weken genoteerd en hij stijgt nu 2 plekken naar nummer 21. En dat wordt op 22 met Stip ook gestegen, dus One Direction, Drag Me Down. En dat was de eerste single die de heren in de zomer van 2015 uitbrengen. Zonder Zayn Malik, die heeft de groep inmiddels verlaten. En dit nummer was ook de eerste track ooit die binnen 24 uur tijd de wereldwijde hitlijst van Spotify aan wist te voeren. Ze waren hip en hot en helemaal happening, hè, deze One Direction. Ja, bij ons iets minder, maar vooral in Engeland natuurlijk, hè, waar ze vandaan komen. En zometeen hoor je James Bay. In 2015 maken we kennis met de Engelse James Bay. Hold Back the River is zijn eerste hit en zijn tweede. Hold Back the River is zijn eerste hit en zijn tweede doet het in de zomer van 2015 ook uitstekend. Let It Go staat al 15 weken in de top 40. En deze week levert hij een plekje in en noteren wij nummer 20. Je gaat hem zometeen horen. Maar niet voordat ik je weer even helemaal heb teruggenomen in de tijd. Naar 2015, Jeroen Nieuwhuizen en de top 40 bij Radio 538.

ja, het is 2 uur geweest. Welkom, dit is de Top 40 op Radio 538 en op Top 40 Radio. Dit is de enige lijst die echt telt met de 40 populairste hits van deze week. Samengesteld op basis van Airplay, streaming, consumentenonderzoek en trends en social media. Het is allemaal onder toezicht van de Stichting Nederlands. Top 40 natuurlijk, 51ste jaargang, lijst nummer 2606. En vorige week, toen zag het op 3, en dat is volgens uit. 3, Felix Jan. Kenny B. Beetje lezen. En deze week is het allemaal anders. Wie de nummer 1 is geworden, dat hoor je tegen 6 als het weekend begint op 5:30. Deze week 3 nieuwe hits, de volgende zijn eruit. One Last Time, Ariana Grande is weg. Ook Secrets van Tiësto en Cashmere zitten niet meer bij. En 18 weken nemen we ook afscheid van Sam Smith, Like I Can. Zometeen de eerste nieuwe, waarvan haar vriendje laatst tweette. Ik heb net staan draaien in een club en mijn vriendin heeft even de hele muziekindustrie staan veranderen. In de tussentijd. Je hoort er zometeen, maar eerst de hekkensluiter op 40. Lunch, Marilu.

David Guetta, Nicki Minaj, Bebe Rexha en Afrojack. Hey Mama, in de 15e week toch nog 2 plekken winst op nummer 19 deze week. En daarboven vinden we Pharrell Williams. En dat gaat lekker, hè? Zo had hij begin van de Zeros wat hits met Snoop Dogg en Jay-Z. En 2013 was helemaal zijn jaar. Zo was hij te horen op Blurred Lines van Robin Thicke en Get Lucky van Daft Punk. En hij scoorde solo de grootste top 40 hit aller tijden met Happy. En ook in deze lijst staat hij genoemd.

0: freedom.
1: Jouw muzikale tijdreis op de vrijdagmiddag van Radio Aalsmeer.
2: Dit is de Top 40 Classic.
1: Top 40 Classic.
3: Met vandaag de Top 40 van
4: 29 augustus 2015.

Ja, afgelopen februari werden zo'n 20 jonge rappers en producers in een appartementencomplex op Schiermonnikoog opgesloten om nieuwe muziek te maken. Ja, dat resulteerde in het album New Wave, dat in 2016 zelfs de popprijs zou winnen. Nou, twee van die rappers waren Lil Kleine en Ronnie Flex, die het nummer Drank en Drugs maakten. Een platenlabel Top Notch die vond het eigenlijk niet zo goed. Hè? Het was geen hip-hop en het paste eigenlijk niet bij de rest van het album. Maar uiteindelijk, mede dankzij de videoclip en omdat het een nogal controversieel nummer is natuurlijk, hè, werd het toch een hit. Alle tieners zeggen ja tegen MDMA, dat kon natuurlijk niet, maar wij vonden het allemaal leuk. En de tieners ook. Het stond vorige maand zelfs 3 weken op nummer 1. Hoe is het mogelijk? Na 12 weken zijn de Drank en Drugs wel een beetje uitgewerkt. Ze komen langzaam uit de roes en glijden Ronnie en Kleine de dip in richting de uitgang van de top 40. Nou, eens even kijken wat we daarboven vinden op nummer 16.

0: De hits van de zomer 2015 terug op je radio met FUN, Fun, Pitbull en Chris Brown op 16. En dit was op nummer 15, Afrojack samen met Mike Taylor. En Summer Thing, uitroepteken, is belangrijk voor de meeschrijvers thuis, hè? En daarboven vinden we op 14 de producers Skrillex en Diplo. En ze wilden heel graag de vocalen van Justin Bieber voor een nieuwe track. En ze vroegen aan Justin of hij niet toevallig nog iets had liggen. Nou, dat had hij wel, hoor. Hij had een piano ballad geschreven met de titel The Most. Nou, Justin die stuurde de vocalen naar Skrillex en Diplo en die gingen ermee aan de slag en ze hebben van alles met Justin gedaan. Luister maar.
1: So it's like pitched way up, distorted,

0: Nou, je hoort het, er werd enorm geëxperimenteerd. Die drumcomputers erbij.
1: Producer is Skrillex. People think his sound's the greatest, but he's one of the best drum mixers ever, so.
0: Enzovoort, enzovoort. Uiteindelijk hebben ze ontzettend zitten klooien en hebben ze van die piano ballad een enorme dance-rammer gemaakt. Where Are You Now staat al 19 weken genoteerd en zakt deze week naar nummer 14.

Nummer 14 was dat. Jack U en Justin Bieber en Where Are You Now. En de lijst stelt zometeen na het nieuws door met nummer 13. Daar vinden we Alvaro Soler en El Mismo Sol. Maar er is nog eventjes de nummer 1 uit de tipparade. En dat was de alarmschijf van afgelopen week. Years and Years en Desire.

0: Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn in Nepal geteld. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het zelf onderling niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daar wel in tegemoet komen, maar de VVD ziet het niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. Het Trimbos Instituut waarschuwt voor ecstasypillen die een hoge dosis van de gevaarlijke stof PMMA hebben. Die is veel gevaarlijker dan MDMA, de werkzame stof in ecstasy. Na het slikken van de pillen komt het oppeppende gevoel effect pas veel later of helemaal niet. Daardoor is de kans op een overdosis groter, omdat iemand dan sneller nog een pil neemt. Mensen kunnen uiteindelijk onder meer een verhoogde hartslag en een sterk verhoogde lichaamstemperatuur krijgen. En dat kan levensgevaarlijk zijn, zegt het Trimbos. De pillen zijn te herkennen, want het hoofd van de Amerikaanse president Trump staat erop. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de Noorse grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Het weer, flinke buien, in het binnenland kans op onweer en zware windstoten. Het is ongeveer 22 graden. Vannacht opnieuw regen en morgen vooral in de middag buien. De temperatuur blijft gelijk. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
2: Top 40 Classic met Frank Bunnik.
0: Top 40.
3: Top 40.

0: Radio Aalsmeer.
1: Dit is de Top 40 Classic.
0: Top 40 Classic.
1: Met Frank Bunnik.
2: En dan gaan we weer met het allerlaatste uur. En tevens ook het spannendste uur natuurlijk van deze Top 40 Classic. Want je hoort of nog steeds Nicky Jam en Enrique Iglesias op nummer 1 staan met hun El Perdón. Of dat het misschien toch een ander is geworden. Ik zal even de hele top 3 van vorige week met je doornemen. Op 3 vorige week, The Weeknd, Can't Feel My Face. En op 2 stond daar toen Felix Jane en Jasmine Thompson, No, Ain't Nobody Loves Me Better. En dus op nummer 1 vorige week, Nicky Jam, Enrique Iglesias en El Perdón. Ja, hoe ziet die top 3 er deze week uit? Je gaat het allemaal horen als je blijft luisteren naar de Top 40 Classic. Ja, en zomer is het, hè? Hoor je het? De zomer van 2015. Dit was Alvaro Soler. En Spaanser dan dit krijg je ze niet, denk je misschien. Maar dan heb je het toch een beetje mis. Want Alvaro Soler is maar voor de helft Spaans. En de andere helft is Duits. En oh ja, hij heeft ook nog een tijdje als kind in Japan gewoond. Nou, daar hoor je helemaal niks van op deze hit. El Mismo Sol, die staat met stip op nummer 13 deze week. En wat krijg je nog meer dit uur? Zometeen Avicii nog. Ook nog Axwell en Ingrosso. Die hebben een superstip. Ze staan op 9 met Sun is Shining. Ook nog een keertje Lost Frequencies. En Madcon met Ray Dalton. Keer die nog Don't Worry ga je ook nog horen. Maar we gaan eens even kijken wat we vinden op nummer 12. Daar vinden we al 22 weken genoteerd. Kygo en Parson James en Stole the Show.

Ja, de Top 40 Classic Radio Aalsmeer. Iedere week een greep uit de inmiddels 61-jarige Top 40 geschiedenis. En het kan natuurlijk van alles zijn, hè? En vandaag dus 2015 en denk je nou, dit vind ik helemaal niks. Heb ik helemaal niks meer met deze lijst en deze muziek. Ik heb liever iets uit de jaren 60 of 70 of 80 of zo, of 90, kan ook, hè? Laat het maar even weten via frank@radioaalsmeer.nl. Dan draai ik zo'n Top 40 uit jouw favoriete tijd. Kan gewoon, hè? Nou, 2015, ja, ik vond toch wel leuke plaatjes. Ik zat wel een beetje in een roerige, in een ja, gekke periode, persoonlijk. Maar ik vind het toch wel leuk om deze hits weer te horen, hoor. Ik weet niet hoe het met jou zat. Misschien zat je nog wel op de middelbare school, kan natuurlijk. En dan zijn deze hits wel allemaal heel herkenbaar waarschijnlijk. Dit was in ieder geval nummer 11, Our City. En die Our City, dat zijn de broers Timothy en Terran Thomas. En die produceren veel platen voor anderen. Ze schrijven ook voor anderen. Bijvoorbeeld voor Mary J. Blige, Rihanna, Miley Cyrus, Beyoncé en Chris Brown. En deze plaat hebben ze dan zelf uitgebracht met de zanger, je had hem misschien wel herkend, Adam Levine, de zanger van inderdaad Maroon 5. Ze staan deze week op nummer 11 genoteerd. En een plekje daarboven, daar gaan we naar de top 10 in. En die heeft een kleine stip meegekregen, want die was vorige week nog op nummer 11. Het is Avicii. Al 13 weken staat hij genoteerd met deze hit, Waiting for Love.

0: Classic.
1: En zo is het. Sun is shining and so are you. Axwell en Ingrosso. Vorige week 14. Nu met een superstip geëindigd op nummer 9 in de top 40 van 29 augustus 2015. En een plekje daarboven blijven staan op nummer 8 vinden we Adam Lambert. Dit is Ghost Town.

Nummer 7, plekje verlies. Mag ook wel, na 24 weken. Major Lazer, DJ Snake en Meu en Lean On. Enorme hit, hè? Volgens mij werd het ook zelfs de grootste hit van heel het jaar 2015. En daarvoor blijven staan Adam Lambert, Ghost Town. Die plaat was ik een beetje vergeten. Lekkere plaat wel, hè? En laten we eens even luisteren weer naar een fragmentje van de radio uit 2015. Jeroen Nieuwenhuizen en de top 40 bij Radio 538.

Ze gaan richting de 50 miljoen views op YouTube. Maar ondertussen moeten ze er toch 40 van de top 10 uit. Op 11 Years and Years and King. Wat heb je nog meer gehoord? Een overzichtje. Op 20, Badcon, don't worry. Jazz Claim, Hold My Hand op 19. 18, Adam Lambert, Ghost Town. Brian Howe, Jack Hugh, Justin Bieber, 17. 16, Martin Garrix en Usher, Don't Look Down. David Guetta, Nicki Minaj, Hey Mama, 15. Listen B, Save Me, gaat op 14 deze week. 13, Avicii, Waiting for Love. 12, Armin van Buuren en Mr. Props, Sonata U. En op 11, Years and Years and King. Het lekkerste uur van de week komt eraan. De 10 grootste hits van het land. Ze zijn voor je onderweg. Eva Simons hoort erbij. Jason Derulo. Wiz Khalifa. En wat is die nummer 1?

0: Classic.
1: Ook dat is de Top 40 Classic op radio. Aalsmeer natuurlijk. Hè. Een stukje compleet maken van het terug in de tijd gevoel. Een stukje geschiedenis erbij. Nou, we zijn bijna toegekomen aan de top 5 van deze week. Maar niet voordat ik natuurlijk de nummer 6 aan je heb laten horen. En ja, dat zijn Madcon en Ray Dalton. En die lachen er maar een beetje.

2015 is het jaar waarin twee producers keihard doorbreken. De ene is Kygo uit Noorwegen. Die hoorden we op nummer 12 al met Stole the Show. En de andere komt uit België en dat is Lost Frequencies. Zijn debuuthit Are You With Me staat inmiddels al 29 weken in de lijst. En we hoorden die op nummer 26. En de opvolger zit ook alweer 7 weken genoteerd. Reality, die hoorde je zojuist. Die gaat met stip naar nummer 5. En daarop is ook zanger Yannick Davy te horen. En dat is de Nederlander Yannick van der Polder. En die zou je misschien ook kunnen kennen als acteur. Hij speelde in 2004 namelijk als 10-jarig ventje de hoofdrol in de film Pluk van de Pettenflat. Nou, dat zijn nog eens leuke feitjes waar je iets aan hebt natuurlijk. En dan een plekje daarboven vinden we de Duitse Felix Jehn. Hij was gisteren jarig. 28 augustus 2015 is hij 21 geworden. En nu al 2 dikke hits op zak. Eerder dit jaar stond hij met de remix van het nummer Cheerleader van Omi. Maar liefst 11 weken op nummer 1. En deze track, Ain't Nobody Loves Me Better, heeft ook de nummer 1 gehaald. Iets minder lang, slechts 1 weekje, maar toch. 21 is hij dus pas, maar de zangeres die hoort op zijn nummer is nog jonger. De Britse Jasmine Thompson is pas 14. Nou, samen zakken ze deze week 2 plekken naar nummer 4.

vonden we Calvin Harris. Of eigenlijk moeten we zeggen Calvin Harris, want het is een Schot. Vorig jaar stond hij met 2 hits op nummer 1, Summer en Blame. En dat Calvin niet alleen producer is, dat hoorden we op die hit Summer. Daarop is hij namelijk zelf als zanger te horen. En op die andere nummer 1 hit Blame was dat John Newman. Nou, op zijn nieuwste hit, die heeft hij ook niet zelf ingezongen. Daar heeft hij de Disciples voor ingeschakeld. En die hoorde je zojuist. How Deep Is Your Love is ook op weg richting de nummer 1, hoor. Kan ik je vast verklappen. Maar deze week nog niet. Ze moeten het doen met het brons. En dan is de ontknoping nabij. Is nog steeds Nicky Jam en Eric Iglesias met El Perdón de nummer 1? Of is het toch misschien The Weeknd geworden? Nou, ik heb nieuws voor je. 2. Hij moet het helaas doen deze week met het zilver. Gestegen met een stip van 3 naar 2. The Weeknd met die waanzinnige plaat.

0: Met stip gestegen naar nummer 2, The Weeknd en Can't Feel My Face. Ja, dat betekent dat we bijna aan het eind zijn gekomen, hè, van deze Top 40 Classic. Het was vanmiddag weer heel even.
1: 29 augustus 2015.
0: Mocht je alles nog een keer willen horen, dat kan, hè. Kijk even op radioasmeer.nl/gemist. En ook vind je daar in de programmagids welke Top 40 er volgende week tussen 3 en 6 te horen zal zijn. En mocht je nou zelf een leuke lijst willen horen uit een periode die voor jou leuk was, belangrijk was, of ja, waar je leuke herinneringen aan hebt, laat het maar even weten via de mail frank@radioasmeer.nl. En dan draai ik zo'n lijst op de vrijdagmiddag van Radio Asmeer heel graag voor je. Nou, nog eentje te gaan, de nummer 1 van deze week. En dat is de zomerhit van 2015. Nicky Jam en Enrique Iglesias staan al 5 weken rotsvast op de boot.

0: going.
1: Radio Aalsmeer.
2: Top 40 Classic.
1: Uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
3: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het aantal vermisten na de grote overstroming in Nepal is flink naar boven bijgesteld. Volgens persbureau Reuters is er na 2 dagen van ruim 1900 mensen nog niets vernomen. Eerder werd gesproken van bijna 1000 vermisten. Onder hen zijn 3 Nederlanders. In Tibet zijn er zo'n 600 mensen vermist. Het totaal aantal doden staat op 543. Verreweg de meeste daarvan zijn geteld in Nepal. Pro-leider Klaver zegt dat het minderheidskabinet er een crisis van maakt bij de gesprekken over de begroting voor volgend jaar. D66, VVD en CDA hebben de oppositie nodig voor een meerderheid, maar zijn het ook onderling nog niet eens. Pro wil onder meer dat de bezuinigingen op sociale zekerheid van tafel gaan. D66 en het CDA willen Pro daarin wel tegemoet komen, maar de VVD ziet dat niet zitten. Premier Jette zegt dat er geen sprake is van een crisis, maar noemt het wel spannend. De begroting moet uiterlijk dinsdag bij de Raad van State liggen. De nieuwe koning van Noorwegen legt komende dinsdag de eed af. Dat bevestigt de voorzitter van het Noorse parlement. Haakon de VIII moet volgens de grondwet zo snel mogelijk na het overlijden van zijn vader Harald naar het parlement om de eed af te leggen. Koning Harald overleed vanochtend. Hij was 89. Zijn opvolger Haakon heeft hetzelfde motto gekozen als zijn 3 voorgangers. En dat is alles voor Noorwegen. En op de dag van het overlijden van de Noorse koning is de 7e etappe van de Vuelta gewonnen door de Noor Leknessund. Hij sprong 7 kilometer voor de finish weg uit een kopgroep en kwam in zijn eentje over de streep. Zijn ploeggenoot Johannessen werd op een halve minuut 2e. De Belg Wout van Aert eindigde als 3e. De rode leiderstrui blijft om de schouders van de Sloveen Pogacar. Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het wel droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien bij een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Aalsmeer.
2: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
1: Altijd bij jou in de buurt.
2: Yeah, yeah. Echt Esther.

0: Ja, goedenavond allemaal. Dat was Kate Ryan met een remake van Ella Ella. En dat draaiden we niet zomaar. Want ik heb hier in de studio twee gasten zitten. Waaronder Niels Brozat. En Niels, gefeliciteerd. Want jij werd deze zomer voor de vierde keer papa.
1: Dankjewel.
0: En hoe heten ze?
1: Ella.
0: Ja, dus ja. Vandaar dat wij openen met Ella. Nou, yes. Welkom.
2: Dankjewel.
0: En welkom dat jij iets wil komen vertellen vanavond over cultuur in Aalsmeer.
2: Ja, altijd leuk.
0: Ja, altijd leuk. Nou, komen we zo op terug. Ik ga ook even mijn andere gast voorstellen. Want dat is Ellie Elisabeth Korving. Welkom, Ellie.
3: Dankjewel.
0: En dan moet ik echt heel erg op mijn tong letten.
3: Ja,
0: want
3: dat je niet Ella
0: ik struikels
3: zegt.
0: Wat in Ella.
2: Anders vergeten
0: het is allebei
2: Ella
0: heel
2: nu.
0: Mooi, hè? Ja. Ja, het is allebei heel mooi.
3: Dankjewel.
0: Maar en jij komt vertellen over... Over je onlangs ontwikkelde kind.
3: Ja, precies.
0: Dachten we net. Wel nee, je komt vertellen over Essin.
3: Ja, over zin.
0: Over zin.
3: Ja.
0: Je zegt het gewoon anders zin. Dan dat je het schrijft.
3: Zin schrijf je. Zin zeg je.
0: Oké.
3: Okay. Ik ga zo meteen meer over vertellen.
0: Ja, zeker.
3: Zin.ai.
0: Ja. Blijf vooral luisteren als je daar meer over wil weten. Terug naar Niels.
2: Hallo. Wat leuk om hier weer te zijn, Esther.
0: Ja, welkom. Dat was al een tijdje geleden. Het was voor mij ook even geleden. Dus we zaten hier net alle drie van... Woe, we gaan radio maken. Spannend, hè? Dus welkom. Hoe gaat het?
2: Ja, het gaat heel erg goed.
0: Ja?
2: Ik heb natuurlijk een hele mooie dochter gekregen. 17 juni. Dus ik zit echt nog een beetje op de roze wolk. Maar ondertussen ook alweer weken aan het werk. En de agenda die barst echt uit zijn voegen. Dus ik heb heel veel te vertellen.
0: Ja, waar begin je dan?
2: Zeg het maar.
0: Op die agenda?
2: Op de agenda.
0: Ja.
2: Nou, laat ik het even heel kort en beknopt houden dan. Is dat wij hebben natuurlijk onze kick-ass-subsidie. En ik denk dat die geen introductie meer nodig heeft. En die zit goed gevuld. Dus als je een heel leuk creatief idee hebt, een artistiek idee, en je denkt van nou, ik heb alleen nog wel wat funding nodig, wat financiering nodig om dat van de grond te krijgen, kijk dan even op het website van cultuur.aalsmeer.nl. En dan kun je alles lezen over Kick-Ass en schrijf je dan in voor een pitch. En dan hoop ik dat ik kan helpen om dat idee tot wasdom te brengen.
0: Ja, want jullie zijn er om cultuur een handje te helpen.
2: Ja.
0: En zeker leuke nieuwe ideeën.
2: Dus dat is, want dan verzinnen wij het niet. Dan

0: jongeren. En dat heeft hij helemaal zelf geproduceerd. En dat heeft hij voor elkaar gekregen in de N201. Dat was echt waanzinnig. Met showgirls erbij. En allemaal, iedereen was onder de 16. Het was fenomenaal. 3-4 keer heeft hij dat in een weekend gedaan. Met allemaal props erbij. Nou, dat was een waanzinnig leuk voorbeeld.
1: Gaaf.
0: Maar ja, het kan ook een transformatorhuisje zijn. Dus zo'n elektriciteitshuisje wat een mooie schildering verdient. Of
1: daar hebben we er wel een aantal van in handen.
0: Ja. De kunstkast die dat organiseert. Zijn die eerste geweest die bij ons hebben gepitcht. Die hebben toen ook een bijdrage gekregen. Dat ze nog 10 extra kastjes konden gaan oppakken en opknappen. Maar het kunnen ook wat grotere dingen zijn. Dus Aalsmeers Harmonie. Die heeft toen samen met, ik geloof, Con Amore een heel groot kerstconcert gegeven. Dus dat was een samenwerking tussen twee grotere clubs. En dat was ook waanzinnig mooi.
1: Leuk.
0: Ja, het kan heel breed zijn.
1: Ja, dus dit zit je misschien thuis en je zit altijd denken over iets. En je hoort dit en denkt, nou, daar pas ik wel tussen.
0: Ja. Schrijf je in,
1: ja,
0: via
1: klim,
0: de website.
1: Klim je achter je computertje.
0: Ja,
1: klim achter tik een mailtje.
0: Ja.
1: En wie weet ben je welkom bij de pitches.
0: En dan komt een hele grote campagne aan begin september. Dus dat is het al bijna. En dan zie je ze ook alle posters aan de kant van de weg. En ja, het is gewoon te leuk. Dus het is zo uniek en bijzonder. En ik hoop dat echt heel veel gemeentes in Nederland dit ook gaan omarmen. Want dit doet zoveel. Ja, heel mooi.
1: Heel gaaf. Superleuk dat jullie dat doen. Nou, maar je had meer op de agenda staan.
0: Ja, ik heb echt heel veel. Ja, want nu bij ons, want we zitten natuurlijk samen hier in de Oude Veiling.
1: Ja, we zitten in de Oude Veiling, ja.
0: Ja, en in de Oude Veiling helemaal bovenin heb je een prachtige foyer. En die is openbaar toegankelijk. En we hebben
1: de hele
0: nu
1: dag? Mag je daar gewoon altijd naar binnen lopen?
0: Je kan daar zowat de hele dag wel terecht, ja. Je kan eigenlijk zodra de deuren geopend zijn, kun je gewoon naar boven gaan. Dat kan veilig en dat is leuk, dus dat kan. En we hebben daar nu een tentoonstelling, dat noemen we dan De Oude Veiling Toont, ... En deze tentoonstelling heet Drukmakers, Aarde, Water, Vuur en Licht. En die zijn gemaakt door Esme, Finn, Ilia, Luca, Marissa, Misha, Praisha, Riaan, Saar en Samuel. En die hebben bij Femke Kempkes op het Kunsteiland, dus dit zijn allemaal kinderen, die hebben daar prachtige kunstwerken gemaakt van natuur en van de spullen die Femke daar heeft liggen. En
1: linoleum drukken, toch?
0: Wat zeg je?
1: Linoleum drukken, toch?
0: Ja, en voor deze tentoonstelling hebben ze speciaal linoleum sneden gemaakt. Ja. Die hebben ze afgedrukt en die zijn op een hele mooie manier ook gepresenteerd. En deze tentoonstelling die loopt tot vrijdag 11 september. En dan hebben we een afsluitsdrankje, borreltje.
1: Ja, hoe leuk is dat?
0: Ja, en ik nodig iedereen uit om dan te komen. Dus dat is gewoon superleuk. Dan hebben die kinderen een groot publiek. Dus als je denkt van, nou, dat vind ik leuk, dan moet je komen. En de volgende tentoonstelling daarna is van de kunstroute van KCA. Die wil ik ook eventjes pluggen, want dat wordt ook altijd heel erg speciaal. En het weekend daarna opent alweer een nieuwe tentoonstelling. Maar daar ga ik nog even helemaal niks over zeggen. Die is nog in de maak namelijk.
1: Oké. Nou, kom vooral terug.
0: Yes. En dat betekent dus eigenlijk dat we het hele jaar door wel tentoonstellingen maken. Dus voor wie van kunst houdt. En dat is heel breed. Want we hebben van kilts tot aan tasjes, schilderijen, drukwerk, fotografie. En soms zijn het hele installaties die aan het draaien zijn. Grote bergen met lapjes hebben we hier gehad. We pakken echt uit. Dus dat is altijd heel erg leuk.
1: Super gaaf.
0: Ja. Gewoon hier in de Oude Veiling. Zal ik gewoon even doorpakken?
1: Ja.
0: Ik ben zo lekker bezig. Waar ik ook heel trots op ben, is dat ik namens de gemeente de Cultuurprijs 2026 mag organiseren. En die zal gaan plaatsvinden, want dit is een scoop. Dus ik moet even tromgeroffel. Ik heb een scoop hier voor jullie.
1: Okay.
0: De Cultuurprijs die wordt uitgereikt op 27 november... in het pas geopende Flow Art Museum. Dus dat vinden wij super cool.
1: Hoe gaaf is dat?
0: Heel gaaf, toch?
1: Ja, heel goed gaaf. Nieuw. Dus kan je even naar binnen.
0: Dan kun je even naar binnen en dan ruikt alles nog nieuw. En dan een hele goede aanleiding om sowieso voor de derde keer naar het Flow Art Museum te gaan. Want er gebeurt daaromheen zoveel leuks en spannends. Dat je moet gewoon vaker daar naartoe natuurlijk. Eigenlijk het hele jaar door. Maar voor de mensen die niet weten wat de Cultuurprijs is, heb ik het eventjes verwoord op papier. Dat ga ik even voorlezen.

0: De Cultuurprijs is een tweejaarlijkse gemeentelijke erkenning voor personen, groepen of een organisatie die een bijzondere bijdrage leveren aan het culturele en artistieke leven in Aalsmeer en Kudelstaart. De prijs zet het lokale culturele veld in de schijnwerpers en biedt waardering aan makers, verenigingen, initiatieven en organisaties die kunst, cultuur of, en dan komt die, cultureel erfgoed zichtbaar maken. En toegankelijk en betekenisvol maken voor de gemeente. Dus je kan nog tot en met 13 september stemmen op, laat ik eens wat noemen, een mooie kunstinstelling. Of misschien een prachtig gebouw wat goed beheerd wordt. Of,
1: muzikanten kan ook.
0: Dus het kunnen ook eenlingen zijn, maar het kunnen ook groepen zijn. Dus het kan ook een hele harmonie zijn. Of een drummer. Of iets waarvan jij denkt, dat vind ik echt een verrijking voor het Aalsmeerse en Kudelstaartse culturele leven. En we pakken het echt heel groot aan dit jaar. We hebben een jury, bestaande uit oud-wethouder Willem Kikkert, Anne-Maria Mantel van collega Radio, maar die doet natuurlijk heel erg veel. En als voorzitter met stemrecht hebben we Sigrid Ivo. En zij is onder andere de oud-directeur van het Tassenmuseum in Amsterdam. En zij is nu de directeur van het Stedelijk Museum in Almelo.
1: Kijk.
0: En deze mensen die krijgen straks een grote lijst. En daar maken ze een shortlist van. En dan gaan ze ook echt langs bij de genomineerden om op werkbezoek te gaan. En het is niet een populariteitsprijs. Dus het is niet zo dat als de een 200 stemmen heeft en de ander heeft 3 stemmen, dat degene met 200 stemmen automatisch wint. Er wordt echt gekeken of het klopt. En dan gaat de jury langs. En dan mag je als je wil, hoeft niet, maar het mag wel, mag je ook een ambassadeur in de arm nemen die namens jou of samen met jou dan gaat vertellen wat je allemaal aan het doen bent. Want sommige mensen vinden het toch gewoon prettiger als iemand anders voor ze spreekt dan dat je over jezelf moet praten. En weer iemand anders, die kan dat juist heel erg goed. En weer een derde die denkt, het doet mij allebei. En
1: je kan nou, ga er even over nadenken.
0: Ja, ga er even over nadenken. Maar en stem,
1: mail.
0: Yes, stem. Dat staat ook allemaal op onze website. 13 september sluit het. Om 23:59.
1: Maar je moet nog eerst toch mensen aandragen?
0: Nou, je hoeft niet. Je kan
1: dat
0: gewoon
1: is al iemand voorbij, of niet?
0: Nee, je kan dus mensen aandragen. Dat moet je doen. En dat is de stem. Dus dat is tot en met 13 september.
1: Oké.
0: Dus ja.
1: Grijp die kans. Hoe leuk is dat?
0: Ja, moet je gewoon echt doen.
1: Ik heb meteen een idee.
0: Je doet het voor een ander. Hè? Dus dat
1: zeggen. Ja.
0: We hebben heel veel mooie cultuur. Dus dat
1: we gaan even luisteren naar Dolly Parton. 9 to 5.
0: Oh, mooi.
1: Omdat ze er niet meer is.
0: Yes.
1: En omdat ze zo goed was.

0: Ja, Dolly Parton. Dat was wel een afscheid waarvan de hele wereld volgens mij schrok. Een van de grootste filantropen die we gehad hebben. Bij leven heeft ze meer dan 600 miljoen gedeeld met mensen die dat nodig hadden. Zette zich ook enorm in tegen analfabetisme of ongeletterdheid. Hè? Dus ze heeft heel veel boeken gedoneerd aan kinderen die net als zij in armoede opgroeiden. Want zij groeide zelf op in Tennessee, als ik me niet vergis. In een gezin met 12 kinderen. En kon al heel jong heel mooi zingen. Ja. En had een bijzondere kijk op het leven.
1: Ja. Mooie vrouw. Hele mooie vrouw.
0: Ja, ook mooi van buiten. En een heel stereotype, maar daar koos ze echt zelf voor. Hè? Daar was ze ook nog eens heel krachtig
1: heel
0: in.
1: Authentiek.
0: Ja.
1: Ja, super.
0: Ja. En ze hebben wel eens een mening over blonde vrouwen. En zei Dolly, ja, ik ben helemaal niet van nature blond.
2: Oh nee?
0: Nee, ze kleurde het. Dat is toch heerlijk? Alles aan Dolly was ook geknutseld.
2: Dat is postuum nog een cadeautje. Dat wist ik echt niet. Ik denk,
0: nee.
2: Grappig.
0: Heerlijk. Ja, dat. Dus dat, ik vond dit een van de mooiste nummers. Waarin een vrouw ook nog heel sterk zegt van, nou ja, daar ben jij wel weer, maar ik ga.
1: Ja, van night. Ja,
0: nee, dit was Here Come Again. Dan, en daarin zegt ze eigenlijk, ik ga.
1: Ja, klopt.
0: Ja, heel sterk. Ellie,
1: Hester.
0: Jij had al 2 kinderen. Ja, en toen kreeg je er 2 bij, omdat je een leuke nieuwe man vond.
1: Ja, klopt.
0: En toen heb je er nog eentje online gemaakt.
1: Ja.
0: En daar gaan we het nu over hebben. Ja. Zin. En wat is dat precies?
1: Het is een verzameling. Het is een blauwdruk die ik gemaakt heb om te herinneren wie je bent. En ik heb daar. Het is eigenlijk ontstaan uit mijn reis gewoon. Uit mijn reis.
0: Ja, dat heeft heel veel te maken met wie jij bent.
1: Ja, absoluut. Ja, daarom klomt hij ook echt gewoon als een kindje erbij.
0: Wie ben jij dan echt?
1: Ja, wie ben ik dan echt? Dat is eigenlijk denk ik gewoon mijn. Als je het hebt over mijn purpose in het leven, is om te ontdekken wie ik ben. En daar ben ik eigenlijk altijd naar op zoek geweest. En ben nog steeds naar op zoek. Die vraag is steeds meer beantwoord. Dat gaat gewoon door. Maar daaruit is nu wel zin gekomen. Omdat ik gewoon zoveel dingen heb meegemaakt en gezien. En ook gezien heb dat heel veel mensen tegen bepaalde dingen aanlopen. En dit heeft mij heel erg geholpen in mijn reis. Dus daar is een product uitgekomen.
0: Een product.
1: Ja,
0: want jij zegt zin is een blauwdruk.
1: Ja.
0: Maar zin maakt voor iedereen een persoonlijke blauwdruk.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja. Vanuit astrologie, numerologie en kabbala.
0: Ja.
1: Tycoon, ja.
0: En dat zijn eigenlijk allemaal oude wijsheden.
1: Ja, ja. Die we eigenlijk, heel veel mensen gebruiken het wel. Maar ik denk dat ook heel veel mensen dat, dat ze er niet in geloven en al dat soort dingen. En het gaat mij helemaal niet om het geloven. Maar wat ik, als ik kijk naar de 3 systemen, en dat heb ik eigenlijk de afgelopen jaren gedaan. Ben heel erg gaan ontdekken van wat er allemaal is. Van geloof tot aan kennis wat je allemaal mee kan nemen. En ik ben hier natuurlijk ook een keer geweest. Hebben het over manifesteren gehad. En over je verbeeldingskracht en dat soort dingen. Nou, dat zijn allemaal onderdelen daarvan. Maar elke keer liep ik tegen een bepaalde laag aan. En kwam ik niet verder. En toen ik echt dieper aan de slag ging met deze 3 systemen. Toen herkende ik heel veel uit mezelf. En vooral als je kijkt naar de astrologie. Dat is voor mij heel erg dat je stukken van je onderbewustzijn ziet. En dat is eigenlijk wat de blauwdruk doet. Het is ook echt remember who you are. Je krijgt meer zichtbaar wat je onderbewustzijn is. En vanuit daar, we zijn natuurlijk altijd heel erg bezig met de buitenkant, met de buitenwereld. En dit kan je helpen om bewust te worden van ja, wat er eigenlijk de onderste laag is. En daar weer laagjes van te pakken.
0: Ja, en nu even heel kritisch, hè? Want ik ging dit natuurlijk ook in mijn omgeving tegen mensen aanhouden.
1: Ja.
0: Waar ik al vrij snel kreeg van ja, astrologie, maar dat is heel oud. En weet je dat het heelal ook groeit?
1: Ja.
0: En dat al die planeten helemaal niet staan zoals ze 3000 jaar geleden stonden.
1: Nee.
0: Dus als je nu geboren wordt en je gaat daarvan uit, dan is het anders.
1: Ja.
0: Maar astrologie is meegegroeid, hè?
1: Het is meegegroeid, maar het mooie is dat ze. Kijk, het gaat echt om karaktereigenschappen. En dat je. Ze hebben het gewoon altijd bijgehouden.
0: Dus ja, dat snap ik wel. Maar deze moeten we even uitleggen, anders gaan we naar voorbij. Ja. Jij gebruikt een vorm van astrologie die niet gebaseerd is op die van 3000 jaar terug.
1: Dat
0: hè?
1: Is
0: nee, je gebruikt er eentje die gebaseerd is op de sterrenstanden van vandaag.
1: Ja, klopt.
0: Ja. Dus als je daar iets over denkt, die is getackled.
1: Ja.
0: En dan naar wat het dan doet.
1: Wat het doet is dat het je, nou wat ik net zei, dat je dingen van jezelf herkent. Dat is wat ik heel erg ik dacht van, oh ja, dus er zijn natuurlijk bepaalde karaktereigenschappen waar je misschien niet altijd blij mee bent. Van jezelf, bepaalde patronen. Dus het maakt patronen zichtbaar. En vanuit daar kan je de stappen gaan zetten die je wil zetten. Die je kan. Dat is wat ik tegen jou zei van de week. Van, ik ben echt weer verliefd geworden op mezelf, op ik. Dat is toch heerlijk? Dat doe je gewoon.
0: Dat is heel mooi. Ja. Maar waarom... als iemand op papier zet van nou, en je bent dit zijn jouw eigenschappen die je meegekregen hebt en dat zit dus en zo in elkaar. Waarom weet je dan wel wat je patronen zijn en niet door je eigen levenswijsheid? Waarom helpt dit?
1: Nou, omdat wij eigenlijk we hebben eigenlijk twee blauwdrukken, zo noem ik het dan maar even. Eentje die je meegekregen van de wereld waar je geboren bent, waar iedereen vertelde wie je moest zijn. Omdat je je wil aanpassen.
0: Ja, de condities.
1: Ja. Ja, de conditioneringen, de patronen van jongs af aan al. En je hebt er eentje vanuit de astrologie. Op het moment dat je geboren werd, stonden de sterren op een bepaalde plek. En daar, als je daar zeg maar al die duizenden jaren overheen legt met al die karaktereigenschappen, vertelt het iets over wie je qua karakter bij je hebt. Het zegt niet wie je moet zijn, want dat zeg ik ook altijd, want je bepaalt het uiteindelijk zelf. Maar het maakt je wel bewust van, oké, ik ben niet dat patroon waar ik mijn hele leven heb ingezeten. Want in dat patroon kom je natuurlijk ook heel veel dingen tegen, waardoor je misschien bepaalde momenten hebt dat je vastloopt of dat je denkt van, wat gebeurt hier nou? Of net zoals bij mij, ik ben 11, 12 jaar geleden heb ik een burn-out gekregen. Omdat er gewoon heel veel dingen niet meer matchten met wat ik eigenlijk wilde. Nou, ik denk dat heel veel mensen dat hebben momenteel.
0: En dat ze dan niet op het juiste moment dingen loslaten.
1: Bijvoorbeeld. Hmm. Of dat ze dingen niet durven aan te kijken. Of dat je misschien een schaduwkant hebt van jezelf die wat actiever wordt. Dat je denkt van, ja, wat moet ik ermee?
0: Maar dan geeft zin jou de blauwdruk van wie jij in de basis was.
1: Wie in de basis mag zijn.
0: Mag zijn.
1: En dan vanuit daar gewoon weer de stappen mag zetten. En je pad mag verder gaan hoe je het zelf wil. Is ook wat ik ook altijd zeg, van je neemt het niet voor waar aan. Dat is met alles zo. Mm-hmm. Ga op onderzoek uit.
0: Ja, maar die blauwdruk, dat is niet het enige wat ze in je biedt. Hè? Het is eigenlijk een soort...
1: Het is een startpunt.
0: Ja, het is een soort app. Een soort, hoe zullen we dat omschrijven? Hoe kun je het best omschrijven? Een leeromgeving. De app komt eraan.
1: Dat ga ik gelijk al in de ether. De app komt eraan. het is een web-based app, zeggen we dan.
0: Een web-based app. Ja. En dus een omgeving waar je binnenkomt.
1: Ja.
0: En daar vind je dus onder andere je blauwdruk.
1: Ja.
0: En wat vind je daar nog meer?
1: Daar vind je ook, want een van de belangrijkste dingen vinden wij, want ik doe dit met twee andere hele mooie mensen, dat integratie van iets wat je aan het doen bent mega belangrijk is. En daar is momenteel onwijs veel kennis beschikbaar. Maar heel veel mensen die zijn constant alleen maar kennis aan het naar binnen halen. Maar het leuke is dat je moet het ook integreren. Nou, als ik dan kijk naar de ervaring die ik de afgelopen jaren heb opgedaan. En dat samen met Morgan Thomas en met Danilo van Kesteren doen we het met z'n drieën. Wij hebben een tool gegenereerd, zodat je iedere dag ook de integratie kan doen van de schaduwkanten of van de dingen die gezien mogen worden. Zodat je ze ook kan zien en op een hele liefdevolle manier in kleine stapjes kan zetten. Zodat je stappen vooruit maakt in je eigen ontwikkeling.
0: Het is eigenlijk ook gewoon een kennisbank.
1: Ook dat, zit ook een AI bij. Ja.
0: Die iedere dag jouw informatie opneemt en die combineert met de informatie uit het systeem.
1: Ja.
0: Ja. Ja. Zodat je eigenlijk heel persoonlijke reacties terugkrijgt.
1: Zeker, het gaat over jou. En daar mag je zelf dan mee doen wat je wil.
0: Maar dat doet hij dus. En mij geeft hij ook iedere dag een boodschap, hè?
1: Ja, een vraag.
0: Een vraag.
1: Wat voor mij heel belangrijk is, waar ik... wat bij mij heel erg heeft gewerkt, en ik denk dat dat bij heel veel mensen is. Mensen stellen vaak alleen maar de waarom-vraag van, oké, waarom overkomt mij dit? En dat had ik in het begin ook. Maar het gaat er juist om dat je steeds vanuit andere perspectieven naar je eigen leven gaat kijken en naar andere mensen. Want op het moment dat je in staat bent om vanuit andere perspectieven te kunnen kijken, mm-hmm. krijg je een heel ander beeld van waar je zit en ook van wat de ander te brengen heeft of wat de wereld jou te brengen heeft. En dat is waarom wij ook de AI die we nu zeg maar eraan hebben toegevoegd, hebben we ook heel duidelijk gezegd van, nou, je mag een aantal vragen stellen per maand. En voor mij is dan ook heel van, denk goed na van welke vragen ga ik stellen. We hebben nu AI En dan zal ik gelijk uitleggen waarom we aan AI... Het heet ook zin.ai. Waarom? Omdat ik denk dat... AI werkt vooral natuurlijk heel erg aan de buitenkant. Mensen gebruiken AI heel erg om aan de buitenkant dingen te versnellen. En dat gaat een mega verandering brengen op onze hele wereld de komende jaren. En ze hebben geen idee hoe groot dat is. Maar dat kan echt extreem zijn. Ik denk dus dat je het ook kan inzetten vanuit de binnenkant. Dat betekent dat je het kan laten helpen om jouzelf te laten groeien. En dat is waarom we een AI erbij hebben gezet die jou helpt om jouw blauwdruk die voor jou is, van jou is, te laten genereren. De vragen te laten genereren waar jij wat mee kan. En dat daarom dus, dat is een spiegel.
0: Ja, en wat wel belangrijk is om hierbij te noemen, want ik heb natuurlijk al een beetje in verdiept en we hebben er langer over gesproken, is dat dit is een beveiligde omgeving.
1: Ja.
0: Dus deze omgeving is gesloten. Je komt wel iedere dag jouw informatie in en van andere gebruikers, maar er komt geen informatie in van buiten.
1: Nee, en wij kunnen dat ook niet zien. Dus de dingen die je dan opschrijft of bijhoudt, want het is bijvoorbeeld dat je een van de belangrijkste dingen om te starten met je dag is om in dankbaarheid te starten. Heel veel mensen die staan gewoon natuurlijk op en die doen hun ding. En dat zit er bijvoorbeeld in. Dus dat je dankbaar kan zijn voor dat je überhaupt 's ochtends wakker wordt. En dat soort dingen. Het zijn hele persoonlijke dingen. Maar die kunnen wij niet zien. Dat hebben we echt zo. Dat heeft Danilo zo gegenereerd dat je dat helemaal veilig is.
0: Ja, en wat er ook in zit, is dat je kan aangeven waar je naartoe wilt. Hè?
1: Ja. Ja, en je intentie kan zetten, mega belangrijk. Als je het dan over manifesteren hebt, dat we de vorige keer hadden, is dat een van de belangrijkste dingen.
0: Ja. Het is een tool die je kan helpen om manifesteren in je leven te integreren.
1: Ja, absoluut.
0: Ik kijk even naar Niels, want die heeft misschien wel een vraag, want wij zitten hier over iets te praten waar die misschien nog nooit van had gehoord. Wat denk je hiervan?
2: Ja. Ik hoor je wel dingen zeggen die ik zelf herken. Maar ik ben niet iemand die gelooft in astrologie.
1: Nee, snap ik.
2: Maar het is meer dan dat. En wat heel erg bij mij brandt is, jullie hebben het over zin.ai, maar je schrijft dat echt wel op een bepaalde manier. En dat moet je wel even uitleggen.
1: Ja, zin, het bestaat, het is heel grappig, in mijn ontdekkingsreis zeg maar naar mezelf. Want zo noem ik het ook echt. Zijn eigenlijk, het bestaat uit drie woorden. En het is een Nederlands woord, een Engels woord en een Duits woord. En als je die woorden opzoekt, dan zitten daar bepaalde energieën in. En ik geloof daar, of ik weet dat die energie hebben. Je hebt een mannelijke en een vrouwelijke energie, een musculaire en feminine energie, die zit in dat woord. En vanuit daar kan je creëren. Als je het dan over creatie hebt en creatief zijn, dat komt erbij en dat zit in het woord. Dus als je hem uitspreekt, zin, dan is het in het Nederlands natuurlijk gewoon zin in leven. Dus het is spelen en leuk en daar staat zin voor mij ook voor. Dus het is een alzeggend woord.
2: Maar niemand weet hoe ze op die website moeten komen. Want als het is niet zin, zin.
1: Nee, S-Z-I-N-N. Ja.
2: .ai, yes.
1: .ai.
0: Ja.
2: En die S6 die zit ook in mijn naam, dus vind ik wel leuk. Ja. Dus ik ben al half binnen.
1: Kijk, heel goed.
0: Je kan altijd een kijkje nemen.
1: Ja. Zeker.
0: Als je niet in astrologie gelooft, dan kan je misschien even kijken wat je nummer is.
2: Ja.
0: Volgens de numerologie.
1: Astrologie geeft meer, waar je vandaan komt. Numerologie gaat meer over de klank en de vibratie die erachter zit. En als je dan kijkt naar het derde item, de tikkun vanuit Kabbalah, gaat meer over, je noemt het eigenlijk een soort correctie. En of je erin gelooft of niet, het is heel grappig, want ik heb ook mensen die er niet in geloven. Op het moment dat je dingen van jezelf herkent, en dat is met astrologie ook zo, het kan je helpen. En als, wat ik er net zei, als er iets resoneert bij je, dan is het juist leuk om het te gaan onderzoeken. En als het je dan verder helpt, daar gaat het uiteindelijk om.
2: Daar ben ik het helemaal mee eens. We hadden het net over, ontschiet me het woord even, een pseudo, help me eventjes, als je naar de dokter gaat, een placebo.
1: Oh, een placebo.
2: Ja, voor een placebo.
1: Ja, dat.
2: Als het werkt, dan werkt het, ja.
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Kijk, we geloven en we geloven niet. Ja, het gaat erom uiteindelijk dat je voor jezelf gaat ontdekken wie je mag zijn.
0: En op welk punt in je leven is het nodig om jezelf te gaan ontdekken? Want is het hele leven niet één grote ontdekkingsreis? Is dit extreem geschikt voor pubers die een schoolkeuze moeten maken? Of is dit geschikt voor mid-40, midlife crisis?
1: Het zit geen tijd aan. Het maakt niet uit, geen leeftijd aan. En heel grappig, mijn compagnon Morgan, die liet zijn dochter, die is 18 of 19, lezen. En die herkende zoveel van zichzelf. En die zei in één keer van, die vielen allemaal puzzelstukjes in elkaar. Dus het hangt ervan af waar je staat in het leven. Wil het, maar dat is met alles zo. Wil het binnenkomen. Dus dat is met alles zo.
0: Maar het is nu niet speciaal, je hoeft niet op slot te staan. Het is niet op het punt dat je juist vastloopt in dingen.
1: Ja, maar dat is met alles zo. Op het moment dat mensen gaan vaak pas echt persoonlijk ontwikkelen. Op het moment dat ze vastlopen en niet meer verder kunnen, een burn-out hebben of iets dergelijks. Het zou fijn zijn als je daarvoor al die, want hoef je al die ellende niet mee te maken. Maar dat is blijkbaar ook nodig. Ja,
0: misschien zijn mensen die altijd heel creatief in ontwikkeling zijn, wel niet zo burn-out gevoelig.
1: Ja, dat kan ook.
0: Ik weet niet hoor.
1: Als je creativiteit bezig bent, nee, zeker. Ik denk dat juist heel goed is.
0: Dat kan best wel een uitlaatklep zijn.
1: Ja, absoluut.
0: Of een katalysator voor stress. Maar ja, het kan ook stress geven, toch?
2: Zeker. Het kan zeker ook stress
0: als je niet af wil of als je geen inspiratie hebt. Of...
2: Ik denk dat als je het echt over hoog creativiteit hebt, dus mensen die echt heel erg hun leven in dienst van hun eigen creativiteit stellen, dan wordt het altijd heel erg geromantiseerd. Van, oh, je moet lekker creatief zijn en gooi het lekker van je af. En die mensen die wijken zo ver af van een norm, is dat ze dus ook geen houvast in die norm hebben. Ja. En ze hebben er wel heel veel last van. Dus doe niet zo raar, doe niet zo gek, conformeer je. En dat brengt wel heel veel stress met zich mee. Want juist als je creatief bezig bent, ben je vaak ook heel erg gevoelig. Dus je voelt dat wel. En dan moet je dus echt je eigen pad zien te vinden. En je kan het ook niet echt vergelijken met een andere creatieveling. Want ja, je volgt je eigen pad.
0: Je moet net als jou net echt zijn eigen pad ontdekken.
2: Dus de een is de ander ook echt niet. Dus dat is... Maar ik denk dat hoogcreatieve mensen daar juist ook wel heel erg goed in zijn. Is dat ze dat op jonge leeftijd al hebben geleerd. En dat ze
0: anders zijn.
2: Ja, en dat ze echt hebben gekozen van ik ga dit gewoon doen. De rest van mijn leven. Ja.
0: Ja, cool. We gaan even uit voor muziek en dan komen we terug. En dit nummer gaat over sterren. Dat hoorde ik net. En het is Martin Garrix en Ed Sheeran. Repeat It.

0: Ja, goedenavond. U luistert nog steeds naar Echt Esther. En ik zit hier met Niels Brossat en Elisabeth Korfing. En we hebben het over zin. Wat je spelt als S-Z-I-N-N.ai.
1: Ja.
0: Ja, wat is dat dan? Ja, dat is een platform waar je een blauwdruk van jezelf kan vinden. Of van anderen.
1: Ja.
0: En wat je helpt om dat te manifesteren, wat je zelf wil bereiken. Hoe mooi is dat?
1: Ja.
0: Met een spiegel die niet je moeder is. En niet je zus. En niet je ex-vriend. Of die collega die altijd dwars ligt. Maar gewoon iemand die totaal neutraal is.
1: Ja. En iemand die je dus letterlijk de spiegel kan laten zien van jouw vraag die je stelt over jezelf.
0: Want je kan vragen stellen.
1: Ja.
0: Over jezelf.
1: Wel over jezelf of over je blauwdruk. Waar je tegenaan loopt. En... Het is natuurlijk, weet je, het is in een tijd waar heel veel mensen alleen maar achter hun telefoon zitten en computers en weet ik wat allemaal, wat je er allemaal bij hebt krijgen, is het echt wel belangrijk dat je het niet de hele dag door doet, maar dat je gewoon, daarmee heb je het ook beperkt, dat je gewoon er goed over nadenkt en dat je 's ochtends start, 5-10 minuutjes met echt goed nadenken over welke intentie wil ik vandaag zetten. Wat ik net zei, waar ik dankbaar voor ben. Maar ook, we hebben zeg maar een aantal stukjes bij elkaar gepakt, waardoor je ook kleine microacties kan doen. En als je dan 's avonds weer terugkomt, ook 5 tot 10 minuutjes even intapt op je lichaam, op de adem. En dan gaat kijken vanuit de schaduwkanten waar we het net over hadden. Dat je dan kan kijken van, ja, heb ik ze nou eigenlijk gezien vandaag? Want schaduwkanten, als we het dan over schaduwkanten
0: hebben. Wat zijn dat?
1: Kanten van jezelf die je liever niet wil zien. Op een moment dat je zeg maar je hebt aangepast aan de wereld. Wat we natuurlijk de hele tijd doen. Als je bijvoorbeeld als je nog jong bent. Dat je zegt dat je niet goed genoeg bent. Of dat je, ja, het maakt niet uit wat het is. Dan worden je dan stop je eigenlijk steeds een stukje van jezelf weg. Of je gaat ietsje van jezelf af. En die komt op een gegeven moment weer terug. Want op een moment dat je niet in lijn bent met wie jij mag zijn. Met wie je echt wil zijn. Want heel veel mensen durven nog ineens zichzelf te zijn. En dat heb ik ook heel lang gehad. Vroeger durfde ik over dit soort dingen helemaal niet te praten. Dat ik dat allemaal leuk vond. Maar op het moment dat je steeds meer bij jezelf bent en komt. Ga je dat ook zien. En ga je ook die kanten zien van jezelf. Die je misschien toen hebt gecreëerd. Om erbij te horen. Om te zorgen dat je je aanpaste.
0: Dus schaduwkanten zijn aanpassing om jezelf niet te genereren aan te conformeren aan het algemene beeld van wat mensen moeten zijn.
1: Ja. Zie jij het ook zo?
2: Oeh, over de schaduwkanten bedoel je?
1: Ja, we hadden het er net over. Ja, wel, over Jung.
2: Ja, over Carl Jung, ja. Die heeft het ook over de shadow. Ja, die komen uit het onbewuste. En als je het beest niet in de bek kijkt, dan kan het zomaar eens opeens het kop opsteken. En kan het tot hele nare gevolgen leiden. Dus de truc is volgens hem, als ik hem goed quote, is dat je wel naar die schaduwkanten kijkt. Dus naar jaloezie, afgunst, gunst, bepaalde fantasieën die je misschien hebt. Iets wat je triggert, waarin je verschrikkelijk kwaad kan worden. Dat je die lelijke kanten, die dus ook onderdeel zijn van jou, is dat je die leert kennen. En zodra je ze kent, kun je er wat beter mee omgaan eigenlijk. En heb je ze dus. Je kan er een taboe op leggen en er nooit meer naar willen kijken. Maar dan opeens kan die naar boven komen. En dat kan gevaarlijk zijn.
0: Maar zijn dit altijd eigenschappen? Of kunnen het. Nee, dit zijn karaktertrekken eigenlijk die jij noemt. Ja, zijn het altijd karaktertrekken? Of kunnen het ook gewoon eigenschappen zijn? Of fysieke beperkingen? Je schaduwkanten?
1: Nee, het kunnen. Het voor mijn gevoel zijn het altijd eigenschappen. Het is. Als je kijkt naar wat wij hebben gedaan, is dat we hebben stukjes gepakt uit de verschillende systemen. En die laten de karaktereigenschappen zien, zeg maar.
0: Oké.
1: Ja. En die ga je herkennen. En sommige mensen herkennen het niet. Maar het grappige was, een van mijn klanten die zei van, ik heb het eigenlijk weggelegd. En toen ben ik een paar maanden later weer gaan kijken. En toen herkende ik in één keer wel heel veel. Want je bent natuurlijk constant in ontwikkeling. En elke keer elke dag kijk je wel vanuit een ander perspectief naar de wereld. En daar hadden we het er net over. Je ziet het natuurlijk altijd maar door één lens. Op het moment dat je door middel van kennis je lens iets kan verbreden, Dat is al super cool als je dat voor elkaar krijgt, als je dan al daar bent. Maar op het moment dat je vanuit daar kan gaan kijken van... oké, dit zijn de kanten van mezelf die ik eigenlijk altijd heb weggedrukt... of die er nu mogen zijn. En je kan er vanuit liefde naar kijken. Dan kan je een mega transformatie maken. En dan dat is uiteindelijk wat ik breng, wat ik wil. Dat mensen,
0: dan ben je meer in balans.
1: Dan ben je meer in balans. Ga je echt flowen. En dan word je ook echt weer gek op jezelf. Want heel veel mensen durven zichzelf nog ineens in de spiegel aan te kijken. En te zeggen van, ik hou van jou. Dat is toch eigenlijk heel raar. Maar het is wel zo. Dat is echt... hoe fijn zou het zijn als je gewoon echt van jezelf kan houden. En dan zei jij van de week van, ja, dat is een modewoord.
0: Maar zelfliefde, ja.
1: Zelfliefde.
0: Daar word je op het moment wel redelijk mee doodgegooid.
1: Ja, maar het is wel echt belangrijk. Echt mega belangrijk.
0: Dat zeg ik niet hoor. Ik zeg niet dat het onbelangrijk is. Maar er zijn wel heel veel mensen die daar dagelijks over quoten. En het is natuurlijk mooi als je meer zelfrespect en meer zelfacceptatie.
1: Ja.
0: Noem het verliefdheid, liefde. Creëert door iedere dag in de spiegel te kijken. Of in de spiegel van dit systeem. En iedere dag een beetje over jezelf te leren.
1: Ja.
0: Dat is natuurlijk mooi.
1: Ik denk dat op een moment hoe meer wij over onszelf gaan leren begrijpen en kunnen accepteren hoe we zijn, ook de lelijke kanten zeg maar, hoe mooier je naar de wereld kan kijken en ook de acceptatie kan hebben van wat andere mensen doen.
0: Word je dan ook productiever?
1: Je wordt rustiger en productiever, ja, dat is mijn ervaring, ja. Want wat dat betreft zit minder stress achter en druk. Het gaat makkelijker.
0: Mooi, hè?
1: Ja.
0: Ja. En dan de launch is net geweest, hè? Dus het is nog maar net heel actief en toegankelijk voor een groot publiek.
1: Ja.
0: Maar er zijn al mensen die het hebben getest, hè?
1: Ja. Ja, we zijn nog steeds aan het testen. Want je weet, als je net begint met iets, dan komen er allerlei dingen voorbij. Dan denk je, had ik niet aan gedacht.
0: Ja. Ja, en daar heb je ook anderen voor nodig die dan weer anders kijken van nature.
1: Ja.
0: Helpt natuurlijk ook.
1: Ja,
0: mooi. We gaan heel even uit voor muziek. Komen daarna terug. Kunnen jullie allebei nog iets in de wereld gooien, denk ik. Daar hebben we nog wel tijd voor. Bauza met Magnetic.

0: Ja, hoe leuk was dat? Magic. Ik heb toch het gevoel dat je wel een beetje magic zit te verkondigen, of niet, Ellie?
1: Ja,
0: wel. Ja. Wel, hè? Gaan ze lachen, want ik was niet helemaal snel genoeg. Maar,
1: we zaten zo in een gesprek.
0: Ja, ja. Oké. Okay. Szin.ai. Je hebt zitten luisteren het afgelopen half uur en je bent veel te enthousiast. En je wilt je eigen blauwdruk. Hoe heb je die morgen?
1: Naar zin, dus S en dan Z-I-N-N.ai gaan. En dan kan je hem bestellen.
0: Ja. En dan krijg jij jouw blauwdruk en die kun je afdrukken. En je krijgt nog meer, hè?
1: Je krijgt de integratie erbij en je krijgt de AI erbij. Dus je kan dan 11 dagen aan de slag met jezelf als je dat wil. Want het gaat er uiteindelijk om dat je van binnen naar buiten gaat werken. In plaats van naar buiten naar binnen.
0: Nou, dan zou ik zeggen, succes met je reis.
1: Ja.
0: En Ellie kijkt naar iedereen uit, hè? Ja, nee, ik bedoel, succes met je reis aan de mensen die hem gaan bestellen.
1: Ja, dat sowieso.
0: Hoe leuk is dat?
1: Ja. En het leuke is dat voor de maand september hebben we... Dus de mensen die nu nog bestellen voor de 31ste... die kunnen dan een integratie bij mij doen, 4 weken lang online.
0: Nou, dat is helemaal leuk.
1: Dat is helemaal leuk, 1 keer in de week.
0: Leer je ook nog allemaal mensen kennen.
1: Leer je andere gelijkgestemden kennen.
0: Ja, dan nou, hoe is dat? Dat is wel verbindend, Niels.
2: Zeker.
0: Bruggetje. Ja, we hebben al heel wat gehoord vanavond. Ik had ergens in mijn achterhoofd het gevoel dat je iets vergeten was.
2: Nou, even kijken. Je had hem eigenlijk heel goed geknipt. Want ik vertelde over Kick-Ass en over de tentoonstellingen die we hierboven hebben. En over de cultuurprijs.
0: Ja.
2: En verder heb ik gewoon nog een klein lijstje met overige mededelingen.
0: Nou, verkiezingen dorpsdichter had je het ook over, volgens mij.
2: Precies. Mag ik hem even afmaken, dat lijstje? Het is niet heel erg lang.
0: Oh, maar... je hebt een ander lijstje. Ja, kom maar door. Nee, jij hebt dus een ander lijstje als ik.
2: Want... staat hetzelfde op, denk ik.
0: Ja?
2: Ja, dat weet ik wel zeker. Want ik heb jouw lijstje gebruikt om mijn lijstje aan te vullen. Dus dat gaat goed komen. Ik mag dit jaar de verkiezing Dorpsdichter organiseren. Dat samenvalt met de poëzieavond van KCA. En daar gaan jullie binnenkort heel veel meer over horen. Dus dat is echt nog de pressure cooker. Die staat behoorlijk op spanning. En alle informatie die komt er gauw uit. Maar ik kan al wel de datum noemen. Dat is op donderdag 28 januari 2027. En mensen die graag dorpsdichter willen worden... die kunnen zich al een beetje gaan warm schrijven, zou ik zeggen.
0: Ja, die kunnen gaan oefenen.
2: Dan hebben we ook aan het einde van het jaar een kunstexcursie. Dat hebben we vorig jaar voor het eerst gedaan... samen met het KCA, het Flower Art Museum en het Huiskamermuseum... en dat zal op eind december zal dat zijn. Dus dat is allemaal nog ver weg, maar dat wordt heel erg leuk. Dus dan ga je op 1 dag ga je 3 musea bezoeken... die dan een speciaal programmaatje hebben... of iets gaan vertellen over de tentoonstelling. Vorig jaar was dat een mega succes, ondanks dat het heel erg hard regende.
0: Moet je dan op de fiets?
2: Je mag zelf weten hoe je daarheen gaat.
0: Oké.
2: Ja.
0: Om het allemaal te kunnen bereiken?
2: Ja. Dat moet je zelf weten. Ja, lopen is net eventjes tussen het Huiskamermuseum... En KCA kun je nog wel lopen, maar naar het Flower Art Museum is net even iets te ver. Dat ga je gewoon niet redden qua tijd. Maar het is zo bijzonder dat die drie kunstinstellingen samenwerken. En even hun mooie veren laten zien. Dat is gewoon echt wel heel erg leuk.
0: Ja, we hebben best veel in Aalsmeer.
2: Ja, en er zijn toch heel veel mensen die nog nooit in het Huiskamermuseum geweest zijn. Of die KCA misschien wel kennen, maar het Flower Art Museum niet. Of andersom. Of... Het verbaast me.
0: Nee, Ellie, als je weer in Aalsmeer bent, moet je sowieso... want dat is eigenlijk hier om de hoek naar het Huiskamermuseum. Je weet niet wat je meemaakt.
2: Dat is echt super bijzonder. Het is gewoon... men weet niet half hoe bijzonder het is wat hier in Aalsmeer
0: op zich is het niet alleen het Huiskamermuseum belevenis, maar Janna zelf ook.
2: Dat is ook heel bijzonder.
0: Dus het is ook heel bijzonder. Ja. Daar moet je echt langs. Ja.
2: Dat is echt een toffe vrouw, is dat. Dan 23 oktober, en dat is voor mij ook altijd een hele belangrijke... hebben we de volgende cultuurcafé. En bij het cultuurcafé dan laten wij als cultuurpunt even onze veren zien. Gaan we altijd iets vertellen wat er gebeurt in het landelijke. Maar we verslaan ook wat er in Aalsmeer en Kuttelstaart allemaal gebeurt. We proberen wat entertainment te zorgen. Het is altijd heel erg gezellig, een lekkere borrel. En het is een hele verscheidenheid aan, aan mensen die er komen. Dus of je nou een individuele kunstenaar bent, of je speelt prachtig dwarsfluit in een harmonievereniging, of iedereen is welkom. En we hopen dat er steeds meer mensen komen. En we flirten nu met het idee om het niet hier in de Oude Veiling te doen, maar een andere locatie
0: en dat
2: te
0: is...
2: betrekken. Ja, dat zeg ik nog niet. Dat zeg ik niet.
0: Oh, dat was de scoop.
2: Ja.
0: Nou ja. Blijf luisteren.
2: En dan heeft Jenny Piet op 16 oktober heel veel ruimte voor het Cultuurpunt gereserveerd voor haar programma That's Life. En dan gaan we echt een keertje diep in op alles wat wij als Cultuurpunt doen. Dus dan,
0: hoe leuk is dat?
2: Ja, dat wordt wel echt.
0: Dus 16 oktober, zei je?
2: 16 oktober.
0: We zetten hem in de agenda en luister dan aan Jenny.
2: Ja, top.
0: Dat met That's Life.
2: Oh, en toen kreeg ik net nog een mailtje van Jan Kwak, dat de Korendag in Aalsmeer in de burgerzaal van het gemeentehuis weer doorgaat. Tijden zijn 10:30 tot 16:45 en de entree is gratis. Dus dan komen alle koren. En we hebben er heel wat hier. Helaas eentje minder. Maar die gaan ze allemaal zingen in de burgerzaal.
0: Hoe leuk is dat?
2: Heel
0: nou,
2: leuk.
0: Allemaal daar naartoe. Nog een keer de datum?
2: Ja, Korendag. Ik heb de datum helemaal niet hier staan. Oh, wat erg.
0: Je zei het net, toch?
2: Nee. Burgerzaal, nee. Nee,
0: 10:30 begint het tot 5, ja. Maar wanneer?
2: Ja. Oktober.
0: Hou de website in de gaten. Het komt binnenkort op de website.
2: Ja. Excuses.
0: Volg de website van Cultuurpunt of Radio Aalsmeer en dan zie je het binnenkort. Omdat we haar gaan vieren en moeten missen. En waarschijnlijk horen we er nog totdat de dag dat we er zelf niet meer zijn, gaan we eruit ook met Dolly. Vind je niet?
2: Zeker.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Jullie bedankt.
1: Ja, en, dankjewel. Jij?
0: Tot voor nu en nog eens.
2: Ja, graag.
0: Hoi, mooie mensen. Tot ziens. Doei.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet komt met nieuwe regels voor windmolens. Het gaat om de zogeheten afstandsnorm, over hoe ver een windmolen van een huis moet staan. Die norm wordt 2 keer het hoogste punt dat een wiek kan bereiken. Een windmolen van 200 meter hoog moet dus minstens 400 meter van het dichtstbijzijnde huis staan. De afgelopen jaren worden er minder nieuwe windmolens op land gebouwd, vooral door onduidelijkheid over de normen. Het kabinet zegt dat windmolens hard nodig zijn en hoopt dat met de regels de bouw weer aantrekt. De Amerikaanse Centrale Bank waarschuwt dat de inflatie nog steeds te hoog is. De Fed hint daarmee op mogelijke renteverhogingen. Voorzitter Kevin Warsh deed dat tot nu toe juist niet, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
2: Op de achtergrond spelen ook nog zorgen mee over de onafhankelijkheid van Warsh. Trump, die hem aanstelde, pleit al jaren voor renteverlagingen, zodat de Amerikaanse overheid en Amerikanen goedkoper geld kunnen lenen.
1: Investeerders twijfelen of de Fed-topman de inflatie onder controle krijgt. Ook deze week waren er aanvallen op de Oekraïnse kerncentrale Zaporizhia, die in Russische handen is. Volgens het VN-atoomagentschap waren er 3 aanvallen waarbij zeker 2 mensen gewond raakten. Het stralingsniveau bleef normaal. Vorige week werden er ook al aanvallen gemeld bij de kerncentrale. Het VN-atoomagentschap noemt dat onacceptabel en roept Rusland en Oekraïne op om terughoudend te zijn. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren op de bosbaan sneller dan de duo's uit Servië en België. Het is voor het Nederlandse tweetal de eerste grote titel. Ze roeien pas sinds dit jaar samen. Het weer dan nog, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. Vanavond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Het koelt af naar 14 tot 17 graden. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
3: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

0: Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Twee van de drie Nederlanders die worden vermist na de natuurramp in Nepal en Tibet waren op bedevaart. Ze waren op de weg terug vanuit Tibet toen de overstromingen begonnen, meldt de Telegraaf. Sindsdien is er geen contact meer met hen geweest. De twee zijn volgelingen van een Indiase spiritueel leider. Ze hoorden bij een groep van 80 mensen die een reis maakten naar een berg die als heilig wordt gezien. De derde vermiste Nederlander is volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken een vrouw die in Nepal woont. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten vanwege de droogte. Bij het testen van de sluis konden vandaag twee schepen naar de IJssel varen die al die tijd vast hadden gelegen. Vrijwillig, zegt Rijkswaterstaat.
2: Voordat we begonnen te stremmen hebben we alle schippers geïnformeerd en bedrijven, zodat wij dichtgaan, zodat ze nog de tijd hadden om eventueel het Twentekanaal te verlaten, zodat ze hier niet opgesloten zouden.
1: De sluis bij Eefde gaat voorlopig 5 keer per dag open. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond voor een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer scoorde. Op de WK roeien in Amsterdam heeft Nederland goud gewonnen in de dubbel 2. Melvin Twellaar en Simon van Dorp waren sneller dan de duo's uit Servië en België. Bij de vrouwen dubbel 2 haalde Nederland zilver. Roos de Jong en Bente Boonstra werden nipt verslagen door Ierland, zag commentator Frank Wielaert.
3: Dit zal ze toch tegenvallen dat het net niet gelukt is, want ze hoorden bij de favorieten, maar de halve finale was al zo ongelooflijk spannend en dat is de finale ook geweest. Ierland is dus wereldkampioen, Nederland zilver.
1: Het weer, stevige buien, soms met onweer en zware windstoten. In de loop van de avond wordt het droog, maar vannacht volgen dan opnieuw buien. Morgen vooral buien in de middag en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten,

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

Voor degene met het open gezicht. Voor degene met het naakte lichaam. Voor degene in het witte licht. Voor degene die weet, we komen samen.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Het lichaam van de overleden Noorse koning Harald is aangekomen bij het paleis in Oslo. Langs de route stonden duizenden mensen. Correspondent Rolien Creton.
2: Voorafgaand aan de begrafenis zal het publiek de gelegenheid krijgen om in stilte langs de kist te lopen en Harald een laatste eer te bewijzen. En ja, dan zal er een uitvaartplechtigheid in de Domkerk van Oslo zijn. We weten nog niet precies wanneer.
1: Haralds opvolger koning Haakon legt komende dinsdag de eed af voor het Noorse parlement. Het kabinet komt met nieuwe regels voor de bouw van windmolens. Afgelopen jaren was er onduidelijkheid over en daardoor viel de bouw van windmolens bijna stil. Er is nu een nieuwe afstandsnorm die gaat over hoe ver windmolens van huizen af moeten staan. Die afstand wordt 2 keer de hoogte van de windmolen, inclusief wieken. De Nederlandse hockeymannen zijn niet door naar de WK-finale. In Amstelveen verloren ze de halve finale met 4-3 van Spanje. Nederland stond een groot deel van de wedstrijd met 1-0 voor. In het laatste kwart kreeg Telgekamp een gele kaart, waarop Spanje een aantal keer wist te scoren. Commentator Krijn Schuitenmaker.
3: Spanje dus, de ploeg van voormalig Nederlandse bondscoach Max Caldas, gaat voor de 3e keer in de historie naar de WK-finale tegen Duitsland of Argentinië. En Nederland gaat spelen tegen een van die 2 ploegen om brons.
1: Het weer, de buien trekken het land uit, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog, in de middag opnieuw regen en dan wordt het een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
4: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Michiel van der Velde met het NOS-journaal. De Spaanse regering wil hulp van de Europese grenswacht Frontex in de exclave Ceuta. De grenswacht moet onder meer gaan helpen bij het controleren van migranten. Eind vorige maand werd de exclave vanuit Marokko bestormd door tienduizenden migranten, van wie er duizenden nog in Ceuta zijn. Hulporganisaties zeggen dat de hulp maar moeilijk op gang komt in het door overstromingen getroffen gebied in Nepal en Tibet. Veel slachtoffers zijn nog onbereikbaar, zegt het Rode Kruis.
2: Door de grote overstroming is er veel modder in het gebied en kunnen we niet met gewone auto's of met vrachtwagens over de weg. Dus de enige manier waarop we naar mensen toe kunnen is met een helikopter om ze dan op te halen en ze naar een veiligere plek te brengen.
1: Dat gaat erg langzaam. Mensen moeten daardoor dagen wachten op hulp. Het Twentekanaal gaat deels weer open voor de scheepvaart. Vanaf morgen kunnen er 5 keer per dag weer schepen door de sluis bij Eefde. Die was sinds eind juli afgesloten omdat door de droogte het waterpeil te laag was. Inmiddels is de situatie volgens Rijkswaterstaat verbeterd. Bij het testen van de sluis konden vandaag 2 schepen naar de IJssel varen die al die tijd hadden vastgelegen. Rijkswaterstaat bekijkt nog of de sluis vaker per dag open kan. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren, roofvogels en schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Volgens de Brabantse inspectiedienst SSIB werden 2 verdachten aangehouden in Helvoort. Van de 3e verdachte is geen woonplaats bekend. Het weer, het is nu vrijwel overal droog, maar vannacht volgen opnieuw buien. Het koelt af naar 1 graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer.
3: Live vanuit de nieuwe studio in de Oude Veiling.
0: Altijd bij jou in de buurt. Yeah, yeah.
4: This is Harmonic Regatta with Frazo Vivace.

0: uitzending terugluisteren? Ga naar radioaalsmeer.nl. Radio Aalsmeer, nieuwsupdate.
1: Marnik Sampersen met het NOS Journaal. Spanje vraagt om hulp van de Europese grenswacht Frontex bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook zou Frontex extra tolken moeten leveren voor het vertalen van de gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Spanje mag hen niet zomaar uitzetten, maar wil ze ook niet allemaal naar het vasteland overbrengen. Frontex bood al eerder hulp aan, maar die werd door Spanje geweigerd. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstromingen in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. Ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Contact leggen met slachtoffers lukt niet omdat de stroom is uitgevallen. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt morgenmiddag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De hockeymannen stonden een groot deel van de wedstrijd voor, maar het ging mis na een gele kaart voor Telgenkamp. De Nederlandse vrouwen spelen morgenmiddag ook tegen Argentinië in de finale. In de Eredivisie is vanavond één wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna nu op de ranglijst boven Groningen. Het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. Morgenochtend een tijdje droog met wat zon. In de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur nog.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB Plus kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl. Altijd bij jou in de buurt.

0: How to Stop.
1: Bekijk ons ook op televisie. KIW kanaal 12 of KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. De meeste waren al snel weer vertrokken, maar er zijn nog altijd duizenden migranten in Ceuta aanwezig. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De politie in Brabant heeft 3 mensen aangehouden voor stroperij. Bij de illegale jagers zijn jachtgeweren en munitie in beslag genomen. Ook werden jachttrofeeën gevonden, waaronder opgezette beren en roofvogels en ook schedels van giraffen en apen. Bezit daarvan is verboden als de verdachten niet kunnen aantonen dat ze legaal aan die spullen zijn gekomen. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om medische hulp te verlenen, water uit te delen en slachtoffers te bereiken. Doordat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij slachtoffers komen. Het dodental in Nepal is opgelopen tot zeker 579. De Nederlandse hockeymannen moeten op het WK in de wedstrijd om het brons tegen Argentinië. Dat duel wordt komende dag gespeeld in Amstelveen. Argentinië verloor in de halve finale van Duitsland. Nederland ging in de halve finale met 4-3 onderuit tegen Spanje. De Nederlandse vrouwen spelen ook tegen Argentinië in de finale. Dan het weer. Vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met wat zon. En in de middag opnieuw regen bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. En in ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. Het Rode Kruis zegt dat de hulpverlening aan de slachtoffers van de overstroming in Nepal en Tibet maar moeilijk op gang komt. Het lukt organisaties niet goed om slachtoffers te bereiken. Omdat bruggen zijn verwoest, kunnen alleen helikopters bij de slachtoffers komen. Ook UNICEF maakt zich zorgen. Veel kinderen zijn nog niet herenigd met hun ouders. En ook is een ziekenhuis in het rampgebied weggevaagd. Paus Leo staat op de lijst van best geklede mensen van het Amerikaanse tijdschrift Vanity Fair. Het blad heeft voor het eerst in 10 jaar weer zo'n lijst opgesteld, met daarop de meest stijlvol geklede mensen. De 70-jarige Leo wordt onder meer geprezen voor zijn nonchalante look als hij een honkbalpet draagt bij zijn priestergewaad. De paus staat op de lijst tussen artiesten als Rosalia en Spike Lee. Het is niet de eerste keer dat hij op zo'n best dressed lijst staat. Vogue en de New York Times deden dat eerder ook. In de Eredivisie is afgelopen avond 1 wedstrijd gespeeld. Fortuna Sittard won uit bij FC Groningen met 2-3. Door de winst staat Fortuna op de ranglijst nu boven Groningen. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar een graad of 16. In de ochtend een tijdje droog met zon. En in de middag opnieuw regen. Zo'n 22 graden wordt het dan. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.
0: Nu een uur non-stop.

105.9 in de ether, 99.0 op de kabel, via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

het laatste nieuws, de agenda en de mooiste foto's op RATV. KIW kanaal 12, KPN, Telfort en Access for All, kanaal 1389.

105.9 in de ether. 99.0 op de kabel via DAB+ kanaal 5A en via radioaalsmeer.nl.

Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: Bedankt.
1: Dat vind je alleen
2: bij ons in Aalsmeer.
1: Radio Aalsmeer.

0: Radio Aalsmeer. Nieuwsupdate.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. De voormalige president van Ecuador, Lenin Moreno, is door een jury schuldig bevonden aan corruptie. Die acht bewezen dat Moreno is omgekocht in een zaak die draait om de bouw van een waterkrachtcentrale. Moreno zou er in zijn tijd als vicepresident voor hebben gezorgd dat het Chinese bedrijf Sinohydro de bouw mocht doen. In ruil daarvoor zouden Moreno en zijn familie tot wel 76 miljoen dollar aan steekpenningen hebben gekregen. Wat zijn straf wordt, is nog niet bekend. In Engeland is een 41-jarige man omgekomen door een ongeluk tijdens het Big Church Festival. Een groot bord, onderdeel van het decor van het podium, viel op festivalgangers. Zes anderen raakten gewond. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het bord kon vallen. De organisatie van het festival heeft besloten het evenement te beëindigen. Big Church is met zo'n 35.000 bezoekers een van de grootste christelijke festivals van het Verenigd Koninkrijk. Spanje vraagt de Europese grenswacht Frontex om hulp bij het registreren en controleren van migranten in Ceuta. Ook willen ze extra tolken voor het vertalen van gesprekken. De Spaanse exclave bij Marokko werd een maand geleden door tienduizenden mensen bestormd. Frontex bood eerder al hulp aan, maar die werd toen door Spanje geweigerd. De Britse overheid heeft een tijdelijk exportverbod ingesteld voor een schilderij van Rembrandt dat in particuliere handen is. Het ministerie van Cultuur probeert te voorkomen dat het schilderij van de Nederlandse grootmeester naar het buitenland vertrekt. Het gaat om het portret van Catharina Hoogzaad, geschilderd in 1657. Het Britse ministerie van Cultuur hoopt met het verbod te regelen dat een Brits museum het werk koopt, zodat het schilderij in eigen land kan blijven. Het weer, vannacht opnieuw buien, lokaal met onweer. Het koelt af naar 16 graden. In de ochtend een tijdje droog met zon. In de middag opnieuw regen en zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Aalsmeer. 24 uur per dag.
2: Altijd bij jou in de buurt.